0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bureaus, Bowling en Restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voor

0: 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS.

0: think tank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazes moment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belzingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Munk College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Tenet noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder Tenet ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens Tenet sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Besluit over hoofdvestiging Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld. En Herbert Visser College koppelt praktijk en onderwijs op hybride bouwplaats. Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat een definitief besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan beginnen. Het Herbert Visser College werkt aan een hybride bouwplaats waar leerlingen techniek dit direct in de praktijk toepassen. Leerlingen bouw, wonen, interieur hebben de funderingsbekisting afgerond. Na de zomervakantie volgen nieuwe fases. Leerlingen krijgen onder meer een gastles over grondboren en grondspuiten. Ook wordt de hoofdleiding voor elektra aangelegd. Daarna starten leerlingen produceren, installeren en energie met het leidingwerk en de bewapening. Door theorie en praktijk te combineren ontwikkelen leerlingen technische vaardigheden. Ook leren ze samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: De peperdure diesel. Salt Studio Summer Night op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Aan het begin van een nieuwe aflevering van Meer Wakker op de zaterdag 4 juni 2026. En ik zal ongetwijfeld de komende weken nog wel een aantal keren vergissen in zaterdag en zondag. Maar vergeef mij, want het is niet helemaal mijn vertrouwde stek op de zaterdagmorgen. Normaal altijd Niels op dit tijdstip, maar Niels is op vakantie. Vandaar dat ik de honoreurs waarneem. Vrienden, warm welkom. Dit is Meer Wakker op deze 4 juni. En wat gaan we nou allemaal doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel muziek draaien, want dat is het recept voor de zaterdag en ook voor de zondagmorgen. Muziek onderweg van Oleta Adams, Get Her komt eraan en ook Boosa Magic. Na deze Adele, Rolling In.

Nu even diep ademhalen. Nog een keer? Nee, dat was het. Get Here was dat, Oleta Adams. Op meer radio en Bulsa daarvoor nog. Magic, Adele, Rolling in the Deep. Goedemorgen. Dit is Meer Wakker. Onderweg Elton John en

0: I still haven't found what I'm looking for. You too op Meer Radio. En ook hoorde je Sir Elton John daarvoor nog en de Rocketman. Dit is Meer Wakker. Met zometeen muziek van Armin van Buuren samen met Kensington. Heating Up High en ook De Dijk komt eraan. Groot hart, toch wel eventjes wat Nederlandse trots achter elkaar. Eerst het meernieuwsoverzicht.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Munk College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Blijft dat een verrassend effect als je poprock in een dancesausje gooit. In dit geval een fijne samenwerking tussen Kensington en Armin van Buuren. Een jaar of 12 geleden, Heading Up High op Meer Radio. De dijk komt eraan, groot hart, naar deze Alex Warren. Het

fix you. Het was eigenlijk een heel bescheiden hitje op het album X and I van Coldplay. Deze Fix You draaien hem eigenlijk helemaal nooit. Talk moeten we dan eventjes goed in de schijnwerper zetten. Dat was de hit van het album. En ook Speed of Sound draaien we met regelmaat. Maar deze eigenlijk nooit. Tot corona. Op een of andere manier heeft corona deze plaat een boost gegeven. Van heb ik jou daar. Sindsdien hebben we hem omarmd. Dan staat hij ook elk half jaar weer hoog in de top 2000. Dit is de

Bruce Springsteen, The Boss. Hungry Heart op meer radio. Daarvoor Dominique Fick, Baby Doll. En meer wakker dendert door zometeen na 9 uur. Met heel veel muziek. Tot een uur of 10 meer wakker. NOS Journaal komt eraan na deze Arcade Fire. Everything Now.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Echt ethisch classic van Foreigner, Waiting for a Girl Like You op meer radio. Miles Smith hoorde je ook nog, Naal Horn, Drive Safe en Guus Meeuwis, Geef mij je angst. Terug naar de 90's, het succesmoment van De Kast, Hart van mijn gevoel.
1: De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: TenneT noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder TenneT ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens TenneT sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Een zeer succesvolle comeback voor Kylie Minogue in 2001. Can't Get You Out of My Head op Meer Radio. En tevens ook haar grootste hit. Ja, zo kan het verkeren. Dit is Meer Wakker voor de zaterdag 4 juni. Met zometeen Level 42 naar Les Poppies.

Love Games Level 42 op Meer Radio. Dit is Meer Wakker met onderweg Kane, No Surrender. Maar nu is nieuwe muziek van Shanna Spyro. Met

0: was up, I was down.
1: Kane, No Surrender op meer radio. Shanna Spyro hoorde je ook nog. Material Lover. En tot zover meer wakker voor vandaag. Morgen ben ik er weer, uurtje of 10. Met een nieuwe aflevering en zometeen tijd voor meer activiteiten. Annemieke na Tears for Fears.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Activiteiten. Annemiek Holkenboer.

is weer gezakt naar normale zomerse waarden, dus we kunnen naar buiten. Dat komt goed uit, want we hebben weer 12 tips voor je geselecteerd die plaatsvinden ergens in Haarlemmermeer. In het eerste uur noemen we 6 tips en tussen 11 en 12 nog eens 6 suggesties. Worden het activiteiten op het sportveld? Zitten in het rode plus en fietsen door de polder? Je gaat het horen de komende 2 uur. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip, check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. Niet alleen tips ga je horen, maar ook lekkere muziek. En net als bij voorgaande edities zit ik tegenover technicus Ton van Dranen. Hij zorgt ervoor dat berichten en muziek soepel in elkaar overlopen. Luister maar, deze staat klaar. Antoon, de enige.

0: train met drive-by.
1: Meer activiteiten.
0: Als eerste bericht een fietstocht die al over een klein uur begint. Meld je snel aan met naam en telefoonnummer via ivnhaarlemmermeer@gmail.com. Onder begeleiding van IVN Gidsen ontdek je prachtige groene oases en rustige leefgebieden van veel verschillende planten, vogels en dieren. De fietstocht voert je in ruim 20 kilometer langs de Geniedijk in Haarlemmermeer. De dijk begint in het westen bij Fort Vijfhuizen en loopt via Fort Hoofddorp naar Fort bij Aalsmeerderbrug. Lukt aanmelden niet meer? Dan vind je de fietsroute in de IVN Roots-app. Startpunt is bij Fort Vijfhuizen en daarna gaat het richting Aalsmeer en weer terug. Informatie staat ook op www.visithaarlemmermeer.nl. 1986 hadden ze nummer 1 hit, The Bangles met Walk Like an Egyptian.

0: In een hele samenstelling. David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. Gone, gone, gone.
1: Activiteitenkalender.
0: Liever niet fietsen? Dan kun je rond de Tolenburgerplas ontspannen wandelen in een kleine groep van maximaal 7 personen. Onderweg is er aandacht voor rust, de natuur en korte momenten van bezinning. Het gaat niet om snelheid of prestaties, maar om ontspannen wandelen en nieuwe energie opdoen. Na afloop is er koffie en thee. Morgen of dinsdag 7 juli tussen 10 en 11:30. Ook hierbij is deelname alleen mogelijk na aanmelding via website visithaarlemmermeer.nl. De startlocatie is parkeerplaats Tonenburgerplas in Hoofddorp. Neem wel wat geld mee voor de deelname. Spice Girls, ze zeggen stop, nou dat gaan wij niet doen, maar inderdaad hier, stop, Spice Girls.

0: Peter Maffay met Und es war Sommer. Joost Nuissel maakte er in 1977 een Nederlandse tekst op voor Rob de Nijs als Het werd zomer.
1: Meer activiteiten.
0: En dat gaat door. Zomer op het plein gaat weer van start. Dat betekent muziek en gezelligheid op het Polderplein. In juli en augustus brengen artiesten gratis live optredens. Je kunt luisteren, dansen en genieten van zomerse muziek. Elke zaterdag tussen 12 en 4 uur en zondags van 1 tot 5 uur. Elke week pakken andere artiesten het podium tussen het winkelend publiek. Er is voor iedereen, van jong tot oud, iets te horen. Je hoort verschillende muziekstijlen, zoals pop, ballads, blues rock en country. Vandaag de Vintage Sisters. De naam zegt het al, terug in de tijd. Morgen pakt de liedbakker de aandacht voor bezoekers. En dat is allemaal in Hoofddorp op het Polderplein. Damiano

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Besluit over hoofdvestiging Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld. En Herbert Visser College koppelt praktijk en onderwijs op hybride bouwplaats. Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat een definitief besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan beginnen. Het Herbert Visser College werkt aan een hybride bouwplaats waar leerlingen techniek dit direct in de praktijk toepassen. Leerlingen bouw, wonen, interieur hebben de funderingsbekisting afgerond. Na de zomervakantie volgen nieuwe fases. Leerlingen krijgen onder meer een gastles over grondboren en grondspuiten. Ook wordt de hoofdleiding voor elektra aangelegd. Daarna starten leerlingen produceren, installeren en energie met het leidingwerk en de bewapening. Door theorie en praktijk te combineren ontwikkelen leerlingen technische vaardigheden. Ook leren ze samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten. Annemiek Holkeboer. Okay.

0: Dancing in the Street bracht ons terug naar 1985 met David Bowie en Mick Jagger.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Dit weekend kun je bij Stoomgemaal Halfweg de grote machine onder stoom zien draaien. Een leerzaam bezoek voor jong en oud om meer te weten te komen over de historie van de drooglegging van Haarlemmermeer. Het Stoomgemaal Halfweg is het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld. Je ziet stokers die kolen op het vuur scheppen, ruikt de geur van smeerolie, hoort de stoommachine stampen en ziet de schepraden door het water gaan. Voor kinderen is er een stoomdiploma, fotobingo en de zoektocht naar de gouden steenkool. Adres is Haarlemmerstraat nummer 4 in Halfweg. En meer details vind je op www.stoomgemaalhalfweg.nl. De nieuwste van Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Dat was Forza van wie? Van Nelly Furtado.
1: Activiteitenkalender.
0: De schoolvakanties gaan beginnen. Voor wie in of rond Nieuw-Vennep woont, is Jeugdland Nieuw-Vennep dé plek om kinderen lekker te laten spelen. Wie in of rond Hoofddorp woont, kan terecht in Jeugdland Hoofddorp. Spelen, klimmen, glijden en genieten. Omdat het schoolvakantie is, zijn beide speelterreinen elke dag open tussen 10 en 5:30. Is je kind in de vakantie jarig, dan biedt Jeugdland misschien een leuke invulling voor de jarigen samen met vriendjes en vriendinnetjes. Het adres Nieuw-Vennep is Gertsenwoudweg nummer 2 en Hoofddorp ligt aan de Bredenburgsingel nummer 100. Ken je ze nog, de broers Bolland en Bolland? Wait for the sun.

0: Picton, de beaches.
1: Activiteitenkalender.
0: Sport is het laatste bericht in dit eerste uur. Je hebt nog precies een week om te trainen, want dit sportevenement kun je oprecht noemen sport met een grote S. De triathlon DTS Haarlemmermeer. Een triathlonwedstrijd voor elk niveau. Het parcours combineert zwemmen, fietsen en hardlopen door de groene omgeving van Haarlemmermeer. De triathlon is geschikt voor beginners en ervaren sporters. Na afloop ontvang je een medaille en een originele DTS swimcap. Een perfecte dag voor sport, uitdaging en plezier in de natuur. Let op, door werkzaamheden is het traject gedeeltelijk omgelegd. Kijk voor inschrijving, start, etc. op www.dutchtriathlons.nl/dts-haarlemmermeer. Phil Collins, You Can't Hurry Love.

You Can't Hurry Love. Het origineel was van de Supremes. En daarmee sluiten we het eerste uur af, want het is tijd voor het NOS-journaal. Wat gebeurt er in binnen- en buitenland? Aan de andere kant van het nieuws zijn technicus Ton van Draan en ik bij je terug. Je hoort dan nog een greep uit het ruime aanbod cultuur en plezier in Haarlemmermeer. En tot aan dat nieuws hoor je Sledgehammer, Peter Gabriel.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

uur door met meer activiteiten. We hebben een aantal websites bekeken en vonden veel leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld een groentemarkt in Rijzenhout, een expositie in Spaarnwoude en muziekoptredens in Hoofddorp en Oude Meer. Blijf luisteren en dat doe je nu naar Waar blijf je nou? Donnie heeft dit keer Senna gevonden.

0: Dat was hem, Set Fire to the Rain van Adele.
1: Meer activiteiten.
0: Vandaag nog tot 1 uur kun je naar de Victory in Rijzenhout aan de Aalsmeerderdijk 550. Tijdens de groentemarkt, die is georganiseerd in samenwerking met Meer Groen, maak je kennis met wat de kas te bieden heeft. Stichting Meer Groen zet zich in voor hergebruik van planten en een duurzame leefomgeving. Producten van het land worden biologisch geteeld. Geniet van het mooie landgoed en de moestuinen. En als je interesse hebt in een eigen moestuin in de kas, vraag dan ter plaatse om informatie. Koffie en thee en iets lekkers staan klaar. En de toegang, die is gratis. UB40 en Robert Palmer, I'll be your baby tonight.

0: Janet Jackson. Whoops, no.
1: Activiteitenkalender.
0: De vier zondagen in de maand juli kun je in de Stompetoren in Sparrenwoude de tentoonstelling Rijke Stinkerts in de Stompetoren zien. Morgen om 14:00 is de opening door Leon Bok, specialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Je kunt oude grafstenen bekijken in dit oudste monument van Haarlemmermeer dat dateert uit 1225, dus 800 jaar oud. Henk Koolman geeft om 14:00 en 14:45 een rondleiding langs de oude grafstenen in de Stompetoren en vertelt over de mensen die hier begraven liggen. Wie waren ze? Wat deden ze? De toegang is gratis en het adres is Kerkweg 26 in Sparrenwoude. De openingstijden 12:00 tot 16:30. Ed Sheeran, As He's Am.

0: Jackie Quartz, Justin Musopon.
1: Theaterberichten.
0: Na hard oefenen is het Popcorn Haarlem weer klaar voor een nieuwe uitvoering. Thema dit jaar is de muziek van Sting en The Police. Ben jij klaar om je onder te dompelen in hun tijdloze muziek? De uitvoering van het Popcorn brengt de grootste hits en mooiste parels uit hun indrukwekkende repertoire. Van het opzwepende Message in a Bottle tot het ontroerende Fields of Gold. Ontdek de meerstemmigheid, timing, performance en natuurlijk dat kenmerkende ritme en die unieke sound waar deze muziek om bekend staat. Vanavond 20:30 in C. Hoofddorp en het ligt aan het Raadhuisplein. Olivia Dean, en die denkt, so easy to fall in love.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Mun College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten.
8: Annemiek Holkenboer.
9: Meer radio. Super track.
10: De Meer radio subtrack van deze week. De Bouwsta.

0: De keuze van de muziekredactie voor de Supertrack viel dit keer op de Bauza met Love Myself.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: We noemden al eerder dat de schoolvakantie is begonnen. In Battenverdorp zijn daarom van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli verschillende activiteiten gepland voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij het dorpshuis vindt maandag een reptielenshow en ook een mad science plaats. Woensdag is er een speurtocht en komt de brandweer langs. Donderdag een crea-workshop en filmmiddag. En bij het Rietland kunnen de jongeren deelnemen aan sport en spel en zich te goed doen aan pannenkoeken. De dagen starten om 10 uur en eindigen om 3 uur. De kosten zijn €7,50 per kind per dag, inclusief lunch. Het dorpshuis ligt aan de Snellius-laan 35 en het Rietland aan Christian Huigelaan 21. Golden Earrings

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll.
1: Theaterberichten.
0: Alvast een bericht dat pas volgende week zondag is. Maar de kaartverkoop zal wel eens snel kunnen gaan, dus kun je er op tijd achteraan gaan. Tenminste, als je van de Heren van Haarlem houdt. Zondag 12 juli treden de mannen op tijdens een zomers openluchtconcert bij Fort Hoofddorp. Deze bijzondere locatie bevalt hen zo goed dat ze wilden terugkeren naar Hoofddorp. De show Dansen op de Vulkaan wordt een middag vol Nederlandstalige pop- en rockhits. Denk aan muziek van Bluff, De Dijk, Hazes en Doe Maar. Fort Hoofddorp ligt aan de hoofdweg 752. Kijk ook op de website van Fort Knox of op visithaarlemmermeer.nl. Nou, lekker meedansen met z'n allen. Lambada van

0: Carrie Hilson en Timbaland met The Way I Are.
1: Meer activiteiten.
0: Bijna elke editie reserveren we het laatste item in meer activiteiten voor The Shack. Deze week gaat het er stevig aan toe op het podium met de Guns N' Roses Undercover Band. 5 topmuzikanten nemen je mee langs de grootste hits van een van de bekendste rockbands ooit. Met onder andere muzikanten van de Metallica's en Andrew Elt als Axl Rose. Zijn herkenbare stem komt dankzij Andrew indrukwekkend tot leven. Samen met toppers van Ultimate Guns N' Roses Tribute zorgen zij voor een geweldige rockshow. Het optreden is van 4 tot 7 uur en de Shack ligt aan Schipholdijk 253 in Oude Meer. Mashkenada, Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.

Met Mars Canada zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want na 12 uur gaan we door met meer in de middag tot 6 uur. Meer Radio is 24/7 in de ether. Een uitzending gemist? Geen probleem. Je kunt elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. En Ton, dank je wel weer voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Steve Winwood. While you see a chance. Heb een lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

0: you.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel. In de
3: middag. Ja, een hele goede middag op deze lekkere zaterdag. Het is alweer juli ondertussen. Hè. We zijn alweer over de helft van het jaar heen inderdaad. En wat gaan we doen? We gaan lekker richting jouw zaterdagavond in ieder geval. Want je gaat vast wel leuke dingen doen. Wat heb ik? Kwart voor één hebben we natuurlijk Charlotte Metal Animals on Air. Ik heb natuurlijk lekker veel... lekkere nummers voor deze zomer die inmiddels aan het beginnen is. En heel veel leuke activiteiten. Weet je nou wie Mr. Tambourine Man is? En heb je zin in een leuk event? Blijf lekker luisteren en laat je vooral niet gek maken. Want ik zeg ook altijd maar gewoon...

Ja, je hoorde Temper City, Self-Aware ervoor, George Michael met Fate. En ja goed, je hoort het al een beetje aan mijn jingletje inderdaad. Het is tijd voor een lekker leuk live event. Eerder heb ik je wat beloofd, hè? Mr. Tambourine Man inderdaad. Die komt inderdaad in de check in Oude Meer. Dat is op 5 juli, dus dat is morgen, om 4 uur gaat beginnen. En Hans Stichter, bekend als de gitarist en zanger van de LSB Experience en Mirage in the Shack, breekt een ode aan Bob Dylan, inderdaad, Mr. Tambourine Man. Bob Dylan is natuurlijk een beetje twee handen op één buik. En het is een van de meest invloedrijke muzikanten ooit geweest. Dylan schreef veel bekende nummers zoals Like a Rolling Stone, Hurricane, Knocking on Heaven's Door, All Along the Watchtower en Mr. Tambourine Man. In de show Mr. Tambourine Man neemt Hansje mee met alleen zijn akoestische gitaar, mondharmonica en zijn stem. Op een muzikale reis door het werk van Bob Dylan inderdaad. En dat is tijdens de voorstelling ook wel erg leuk dat hij verhalen en achtergronden deelt van Bob Dylan's carrière. Dus ben je geïnteresseerd in Bob Dylan inderdaad? Dan zou ik zeggen van ga er lekker heen en lekker luisteren inderdaad. En Bob Dylan heeft nogmaals, zoals ik al net zei, verschrikkelijk veel bekende nummers geschreven. Waar ook andere artiesten mee aan de haal zijn gegaan. Of niet, of ze hebben het eerlijk gedaan. Een beetje uitgewisseld natuurlijk, zo gaat het. En eentje die ik je niet gaat onthouden, is onderhand wel, is Bob Dylan met Knocking on Heaven's Door. Hier bij Meer in de Middag.

Ja, je hoorde Genesis. Die hebben ze een liedje geschreven over mijn danskunsten. I Can Dance en daarna The Cure met The Forest. En daarmee is het een paar minuten voor half geworden. Dus dat betekent dat ik het even ga overgeven. Inderdaad, dat meer nieuwsoverzicht. En zij ga je vertellen wat hier in de omgeving is gebeurd. En daar ben ik weer bij je terug. We gaan eruit met Lady Gaga, The Dead Dance. Tot straks.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: TenneT noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder TenneT ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens TenneT sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Het Haarlemmermeer papier.
2: Ja, er zijn vandaag enkele wolkenvelden, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Zondag is er wat meer bewolking en er kan soms wat lichte regen of motregen vallen. Het is dan met een graad of 20 ook een paar graden koeler dan vandaag. Na het weekend keert het mooie zomerweer gelukkig weer terug en er is meer zon en hogere temperaturen. De middagtemperatuur loopt geleidelijk op naar een graad of 23 en aan het begin van de week zelfs ja, tot 26 à 27 graden. Aan het begin van de week en tot 26, 27 graden aan het eind van de week. Dus eind van de week gaan we lekker omhoog met temperatuur. Dinsdag zou een enkel buitje kunnen vallen, maar op de meeste dagen blijft verder droog. En dan verkeersinformatie voor de Haarlemmermeer en omgeving. We hebben op de A4 6 minuten vertraging, 5 kilometer lang zo rijden tot stilstaand verkeer. Dat is tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, dus in de richting van Den Haag. Dan vervolgens de A9 is weer aan de beurt. Batuverdorp, Amstelveen, Stadhart. Daar hebben we file 6 minuten vertraging, 4 kilometer lang zo rijden tot stilstaand verkeer. En als je vanaf de andere kant komt, verder van Amsterdam, knooppunt Diemen, Amsterdam Zuidoost. Dat is Diemen, Amstelveen op de A9, die richting op. Parallelbaan dicht door wegwerkzaamheden. Succes als je erin staat. En de Red Hot Chili Peppers komen eraan. Maar ik heb eerst hier voor je Van Dik Hout met 1 Nacht Eeuwigheid.
4: Meer in de middag. Willy.

je hoorde Talk To You, another featuring 54 Ultra. En dan hoor ik Colden van Huntrix. Ja, zo, nu heb ik voor je House of Fire wat Linda LS featuring Milo. En daarna hebben we natuurlijk Charlotte met Animals on Air.

0: Meer in de midden. Animals on Air.
1: Ja, het is weer zover. Charlotte, hoe is het met je? Goedemiddag.
2: Ja, goed. Ik sta midden in een heel druk Schiphol bij de vertrek al.
1: Ja, we hadden net afgesproken dat je die vliegtuig even uit zou zetten.
2: Ja, nee, hij is net uitgegaan.
1: Ja, ik heb hier nog een artikel voor later vandaag ook over Schiphol. Ze verwachten toch wel wat vakantiegangers deze zomer.
2: Ja, ik moet zeggen, je merkt vandaag al dat de eerste vluchten gaan.
1: Ja, merk je al drukte?
2: Ja, wel bij de gate, maar ik moet zeggen, wij hadden een tijdslot gedaan, gereserveerd en online ingecheckt. En dan scheelt het echt wel een hele hoop, dus we waren binnen een half uur erdoor.
1: Oké, nou dat is snel inderdaad. En de rest ga ik straks in het volgende uur
2: vertellen. Ja.
1: Wat we willen vooral van jou weten, wat heb jij nu ingelaten op Schiphol, as we speak?
2: Alleen mijn koffer.
1: Alleen je koffer, ja.
2: Want ik heb een lekker vakantie nu, ik ga een beetje naar Mallorca.
1: We hebben wel
2: mooie tijden gehad, inderdaad. We hadden 4 papegaaien.
1: Oké.
2: Okay. En die zijn naar Malta gegaan. Naar een man daar eigenlijk. Dat is een heel groot papegaai-liefhebber. Die heeft echt een mega foyer en alles erop en erom gebouwd, zeg maar. Op zijn rot.
1: Oké.
2: En die één keer in de zoveel tijd, die wil hij gewoon wat nieuwe erbij, inderdaad. En dat doet hij echt al zo lang. En die hebben inderdaad 4 nieuwe opgestuurd.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is altijd wel leuk in te zien. En daarnaast hadden we... Oh, dan moet ik even goed zeggen, want dat was 1,5 week geleden. Volgens mij waren het geiten en... wat had je nou ook weer gestuurd? Het is hier zo warm, ik kan het niet meer, echt gewoon niet meer.
1: Ja, ik merk het, hè. Ja, lama's toch?
2: Lama's waren het, volgens mij, ja.
1: Lama's heb ik en nog een kleine geitje.
2: Ja, precies, ja. Ja, dat was een klein groepje.
1: Ja.
2: En die zijn naar een opvang gegaan.
1: Okay.
2: En bij die opvang, dat is eigenlijk een soort opvang waar ze mensen met een beperking of bijvoorbeeld PTSS of andere soorten trauma's hebben.
1: Oké. Okay.
2: Dan vaak als die mensen met dieren zijn, met dieren werken, dan komen ze meer tot rust. Dan gaan de ontwikkelingen gaan goed en zo kunnen ze steeds meer een beetje groeien. In Nederland heb je ook wel dat soort dingen.
1: Ja.
2: Maar dit was er eentje in Engeland en die zocht wat nieuwe dieren inderdaad. En dat is een heel mooi initiatief inderdaad. En die beesten, ja, die komen daar goed terecht, want die worden natuurlijk met heel veel liefde en rust verzorgd.
1: Ja.
2: En de hoofdzorg doet natuurlijk de eigenaren en de mensen die daar helpen, zeg maar. Maar ja, al kunnen die mensen even een rondje met ze wandelen, dan is het al heel fijn met ze. Want vaak dan zo, als je dan met die dieren bezig bent, dan kunnen ze ook mee te praten weer en mee te communiceren. En
1: ja.
2: Ja, die banden tussen mensen en dieren is gewoon iets bijzonders. En met dat soort projecten merk je dat dan extra.
1: Ja, precies. Ja, vooral papegaaien zijn natuurlijk snel aan ons gehecht.
2: Ja.
1: Heb je ze ook koekjes gegeven? Of is dat een beetje een mythe dat papegaaien koekjes eten?
2: Ik heb, voor de vlucht, ze hadden nog wel wat zaden en alles en zo. Maar de eigenaar had gevraagd of voordat ik ze aanleverde of ik ze nog een appeltje wou geven. Dus die heb ik in kleine stukjes gesneden en daar zaten ze heerlijk van te smullen.
1: Oké.
2: Okay. De 3 die liet het echt gewoon dat ik het in een bakje deed. Maar eentje die stond gewoon net met zijn mond open. En als ik dan dacht, ik snijp erdoor, doe er ook een paar in een bakje. En dan begon hij gewoon te protesteren van echt gewoon het bakje te bedekken. Van nee, in mijn mond.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en eentje zat de hele tijd hallo te zeggen.
1: Oké. Okay. Nou, dan was hij wel communicatief.
2: Ja, zeker wel. Ja, dat vind ik altijd wel leuk met die papegaaien inderdaad. Want een tijdje terug hadden we er ook eentje. En zodra je dat kenneltje dan optilde en dan zei hij, here we go.
1: Oké. Ja, dat is wel lachen, joh.
2: Ja.
1: En maar die gaan ook gewoon in het vrachtruim, neem ik aan, hè, die papegaaien. Of zitten ze bij de mensen op de passagiersstoel?
2: Nee, die zitten inderdaad gewoon in het ruim.
1: Ja, als je nou piloot hebt met een ooglapje, kan hij tenminste op zijn schouder zitten.
2: Ja, precies.
1: Dus ja, hartstikke leuk. En nu ga je gewoon lekker even weg op vakantie. En dan volgende week ben je weer terug?
2: Zaterdag nog niet, de week daarna.
1: Oké, dus volgende week moeten we weer even gaan missen. Dan ben ik bang voor.
2: Ja.
1: Ja, wat vervelend nou.
2: Ja. Mijn
1: neefjes
2: hebben we gevonden.
1: Oh, ik dacht dat je die papegaai nog bij je had.
2: Ja. Ik zit er nog eentje op mijn schouder.
1: Ja, precies. Nou, ik hoor het al inderdaad. Wil je neefje ook even op de radio? Of zie je dat hier
2: Ja, precies. Ja. Die heeft ongeveer in de laatste 1,5 uur 684 keer mijn naam gezegd.
1: Oh ja.
2: Dus
1: nou ja, goed. Ja.
2: Dus het wordt een 41. het eentje is 6, de andere is 4.
1: Oké, okay, hij is net even te jong voor de radio, denk ik dan.
2: Ja, nog net te jong, ja. Ja,
1: ja, ja, nee, goed, dan doen we dat over een paar jaar. Dus,
2: ja, precies.
1: Ja, ja, goed, dan
2: goed.
1: Ga ik je een hele fijne vakantie wensen. En dan gaan wij eruit voor het NOS nieuws van 1 uur. En, ja, Charlotte, yes. Bedankt en tot na je vakantie dan. Geniet ervan.
2: En,
1: wij gaan eruit met Raccoon, No Mercy. En, fijne dag, Charlotte. Bedankt, hè.
2: Hoi.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
2: William Hultzol.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Een hele goede middag inderdaad. Je luistert nog steeds naar Meer in de Middag. Tweede uur van mij, deel van Meer in de Middag. Zojuist begonnen, mijn naam is William Hults. Tot 3 uur ben ik bij. En ja, wat gaan we doen? We gaan gewoon lekkere muziek draaien. Leuke activiteiten heb ik hier nog voor je. Ik heb nog een nieuwsberichtje over Schiphol, zoals ik net al aankondigde. En ja goed, dan gaan we zo richting jouw zaterdagavond. Na mij zal Tom van Draan het overnemen tot 6 uur. Om 6 uur neemt de Groove Connection het over met mijn collega Maurice Gerritsen. En dan Jaap en Max gaan vanaf 8 uur hier weer een feestje bouwen tot 10. En 10 uur gaat het helemaal los, geloof ik, hebben TNT. Ik zie ze hier kijken in de studio, ze zitten alvast klaar. Het is altijd lekker vroeg, want ja, ze moeten natuurlijk een nachtje doortrekken. Dus nog veel plaatjes klaarzetten voor je. Ze hebben in ieder geval gewoon lekkere muziek voor je. Tot 12 uur en dan is jouw zaterdag weer voorbij. En wat heb ik verder voor je? Zometeen het weer. En laten we ook gewoon hopen dat het nu met die bewolking hier in Hoofddorp niet gaat regenen. Wat ik wel voor je heb is hier Kane met Rain Down On Me.

Ja, je hoorde All Out of Love van Air Supply en voor de White Keys. Dominic Fike. En daarmee is het een paar minuten voor half. Dus we gaan het even over aan Caroline. We gaan eruit met Afrojack.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio.
2: 'Cause I've been away too long.
1: Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Besluit over hoofdvestiging Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld. En Herbert Visser College koppelt praktijk en onderwijs op hybride bouwplaats. Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat een definitief besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan beginnen. Het Herbert Visser College werkt aan een hybride bouwplaats waar leerlingen techniek dit direct in de praktijk toepassen. Leerlingen bouw, wonen, interieur hebben de funderingsbekisting afgerond. Na de zomervakantie volgen nieuwe fases. Leerlingen krijgen onder meer een gastles over grondboren en grondspuiten. Ook wordt de hoofdleiding voor elektra aangelegd. Daarna starten leerlingen produceren, installeren en energie met het leidingwerk en de bewapening. Door theorie en praktijk te combineren, ontwikkelen leerlingen technische vaardigheden. Ook leren ze samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Ja, dankjewel Carolien weer voor deze week ook weer het nieuws. En inderdaad, ja goed, het weerbericht zijn vandaag enkele wolkenvelden. En tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 24 graden. En er waait een matige westenwind rond kracht 4. Zondag is er meer bewolking en kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. Het is dan met een graad of 20 ook een paar graden koeler dan vandaag. Na het weekend keert het mooie zomer weer terug en is er meer zon en zijn er hogere temperaturen. De middagtemperaturen lopen geleidelijk op naar een graad of 23 aan het begin van de week, tot 26 à 27 graden aan het eind van de week. Dus die zomer komt weer lekker terug. Dinsdag zou er wel een enkel buitje kunnen vallen, maar de meeste dagen blijft het verder droog. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer. We hebben één file staan. Dat is op de A4 Amsterdam-Den Haag. Hoofddorp Zuid, Roelof Arendsveen. 8 minuten vertraging met 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ja, succes als je erin staat. Het is gelukkig even het enige hier in de buurt. En we gaan lekker verder. Ik heb Ava Max hier voor je. Sweet Pop Psycho.
7: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Je hoorde Level 42 Lessons of Love, daarvoor Evolution, Nothing But Thieves. Ja, goed, de vorige uur zei Charlotte er eigenlijk al wat over, inderdaad. Inderdaad, Schiphol, er is van alles aan de hand natuurlijk weer. Eigenlijk zoals ieder jaar natuurlijk. Want het is eigenlijk ieder jaar een beetje hetzelfde nieuws. Zou je bijna gaan denken ondertussen. Maar ja, ze doen hun beste. Schiphol verwacht ruim 12,7 miljoen reizigers in de zomervakantie. Zou je bijna kunnen zeggen dat het grootste deel of twee derde van Nederland in ieder geval wel op vakantie gaat deze zomer. Luchthaven Schiphol verwacht deze zomervakantie ruim 12,7 miljoen reizigers te verwelkomen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, toen de periode van begin juli tot eind augustus ongeveer 12,4 miljoen passagiers via de luchthaven reisden. Het is natuurlijk niet alleen de mensen die hier beginnen, maar ook overstappen. Schiphol rekent per dag op gemiddeld 219.000 reizigers die vertrekken, aankomen of overstappen. Dat waren vorig jaar ongeveer 213.000. Dus ja, goed, de cijfers zijn aardig aan het stijgen inderdaad. De meest populaire bestemmingen zijn zoals gewoonlijk Spanje, Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Gevolgd door onder meer Italië, Turkije en de Verenigde Staten. Ook Portugal, Duitsland, Frankrijk en Ierland blijven populaire bestemmingen. Dus ja, goed, er wordt weer lekker druk inderdaad. En laten we even lekker verder gaan met muziek. Ik heb hier een beetje gouden ouwe voor je van Ed Sheeran, Call Where Girl. She played

Door de Kings of Leon, You Somebody. En met Smells Like Teen Spirit van Nirvana komen we aan bij 5 voor 2. Ga naar het NOS nieuwsoverzicht van 2 uur. Ik ben zo weer bij je terug. Tot straks. En we gaan eruit met Stay van Kensington.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
1: William Hultzor.

0: Radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, je luistert naar 3 uur van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je. Mijn naam is inderdaad William Hultsel. En je hoorde David Guetta natuurlijk met Memories. En daarover gesproken, heb je gisteravond nog leuke memories gemaakt? Ja, dan ben je misschien vandaag een beetje aan het bijkomen en je aan het klaarmaken voor de zaterdagavond. Of misschien ben je sowieso gisteren lekker thuis gebleven en je aan het klaarmaken voor de zaterdagavond om ook daar weer memories te gaan maken. Wat er allemaal in de kroeg gebeurt, dat blijft in de kroeg natuurlijk. Of omgeving. Of misschien blijf je lekker thuis. Lekker in de tuin zitten vanmiddag en rustig een dagje rustig aandoen. In ieder geval, tot 3 uur ben ik bij en daarna neemt Tom van Draan het over van 3 tot 6. Met zijn deel van Meer in de Middag inderdaad. Met onder andere Abhinten met de dierentips en de voetbalcompetitie. Dan van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection weer helemaal terug van weg geweest. Van 8 tot 10 zullen Jaap en Max on air hebben. Zo wekelijks gewoon hun puinzooi gaan maken. En Tarzantines nemen van 10 tot 12 hier de studio over om de boel even volledig af te breken. En vooral lekker hardstyle, gabber. Die muzieksoorten voor je te draaien. Dat je inderdaad even lekker los kan gaan op je zaterdagavond. In ieder geval, het is nog niet zo ver. Wij gaan gewoon lekker verder. Zometeen heb ik nog een leuke activiteit voor je. En Bon Jovi komt eraan. Ariana Grande komt eraan. Maar eerst voor je heb ik hier Somber met Homewrecker. Oh.

0: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer in de middag.
1: Dit is Meerradio.
0: William Hultsel. Meerradio.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Daarvoor hoorde je Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Simba!
0: En ja goed, dat gezegd hebben inderdaad. Het is tijd voor de volgende activiteit. De hele bekende inmiddels komt regelmatig terug ook. Want het is weer tijd voor de pubquizzen. Dat is in Fort Hoofddorp. Het is rolstoel toegankelijk. Volwassenen en voor senioren zijn van harte welkom. Elke tweede woensdag van de maand is dat namelijk. En het is tijd voor inderdaad die pubquiz bij Fort Knox in Hoofddorp. Dat is onder de molen. Hè? Dus voor veel hier in Hoofddorp... leuke plek ook, waar je ook gewoon lekker kan laten zien wat je kan. Want wie in de groep weet het meeste, wie heeft de meeste kennis... en wie komt vooral voor de gezelligheid, dat kom je hier snel genoeg te weten. Het gaat vooral om heel veel leuke, verrassende feitjes, film, muziek, actualiteit. En iedereen kan er wat in bijdragen in ieder geval. En praktisch gezien is het belangrijk, kom 15 minuten van tevoren inderdaad. Want je wil natuurlijk even rustig gaan zitten en misschien een drankje gaan doen alvast. En de teams zijn van 2 tot 5 personen, daar kun je mee inschrijven. Dan wil je natuurlijk ook weten wanneer dat is. Dat is op woensdag 8 juli om 8 uur. En dat duurt tot ongeveer 10:45, net afhankelijk hoe gezellig het is. Want ik weet dat het daar ook wel eens later kan aflopen in ieder geval. Dus Fort Knox 8 juli om 8 uur. En we gaan gewoon lekker zomers door inderdaad. En nu komt hij wel. Ik heb hier voor je Michel Telo klaarstaan. Hij zet op Ego. Daarna hebben we Anastasia en ook David Guetta komt eraan. Hier bij Meer in de Middag. Nossa, nossa.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Munk College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum Haarlemmermeer.
4: Ja, er zijn vandaag enkele wolkenvelden, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het blijft verder overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Zondag is er wat meer bewolking en is er soms kans op lichte regen of motregen. En het is dan met een graad of 20 ook een paar graden koeler dan vandaag. Na het weekend keert het mooie zomerweer weer terug en is er meer zon en hogere temperaturen. De middagtemperatuur loopt geleidelijk op naar een graad of 23 aan het begin van de week. Tot 26 à 27 graden aan het eind van de week. Dinsdag zou een enkel buitje kunnen vallen, maar op de meeste dagen blijft het verder overal droog. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer. We hebben 2 files staan op de A4. En Den Haag, Amsterdam tussen... Amsterdam, Den Haag, Hoofddorp, Zuid, Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging, 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De andere kant op, net iets verder buiten de Haarlemmermeer, maar wel net voor de ringvaart ongeveer. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoofdvliet. Dat is Den Haag, Amsterdam op de A4. 5 minuten vertraging en 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dus eigenlijk alleen die A4 zou je moeten mijden op het moment. Succes als je erin staat en wij gaan gewoon lekker verder. Dat laatste half uur van mij deel van meer in de middag. We hebben verder Roxy Dekker komt er zo aan, Sommieu komt eraan. Maar eerst voor je heb ik Lily Allen met Not Fair.
2: Meer in de middag.
0: William Hultsel.
5: Oh, he treats

Ja, dat is wel even geleden. 1992. Sam Milieu hoorde je daarvoor. Je hebt mij van Kevin featuring Roxy Dekker. En we hebben nog een evenementje voor je staan. Inderdaad, een hele leuke is dat weer teruggekeerd van weg geweest van vorig jaar eigenlijk. Het is namelijk weer tijd voor zomer op het plein. Want zomer op het plein is weer van start gegaan. Maak je klaar voor een zomer vol muziek en gezelligheid. Het Polderplein is deze zomer de plek voor live-optredens. In juli en augustus treden elke zaterdagmiddag en zondagmiddag verschillende artiesten gratis op. Je kunt komen luisteren, dansen en genieten van de zomerse muziek. Op zaterdag begint het om 12 uur tot 4. En op zondag van 1 uur tot 5. Kun je nog een beetje uitslapen natuurlijk van jouw zaterdagavond. Waar we ook lekker naartoe aan het werk zijn in ieder geval. Vandaag is het ondertussen in gang. Maar morgen om 1 uur is het ook weer zover. Elke week staan dus verschillende artiesten op het podium. En er is voor iedereen iets te horen van jong en oud. Je hoort verschillende muziekstijlen zoals pop, ballads, blues, rock en country. Dus kom lekker langs en beleef de zomer op het plein, op het Polderplein in Hoofddorp. En ik zal even kijken voor je wat hebben vandaag. We hebben nu de Vintage Sisters inderdaad op dit moment op 4 juli. En morgen Liedbakker komt. Dus zeker een aanbeveling waard. En weet je wie ook verstand heeft van het leven op het plein? Dat is natuurlijk André Hazes. Dus ik heb hier wel voor je Leven op het plein van André Hazes. Hier live bij Meer in de Middag.

hoorde Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. En daarvoor komen we erin van Dexy Midnight Hunter Runners. En daarmee komen we aan het eind van mijn deel van Meer in de Middag. Het is namelijk 3:04, dus het wordt tijd om eruit te gaan naar de NOS. En daarna gaat Ton, Ton die staat al klaar. Hoi Ton! Ja. Ja, hij zit al, staat al klaar. En die gaat het dan overnemen tot 6:00. En van 3 tot 6 dus Ton met Ab Hinten en natuurlijk de voetbalcompetitie. Dan van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. En van 8 tot 10 zullen Jaap en Max met Jaap en Max on Air hier weer een doldwaze bende van maken. Afgelost om 10:00 door Tars en Tieners die hier natuurlijk met TNT vanavond tot 12:00 lekker losgaan en hier de boel een beetje afbreken. Dus ik wens je in ieder geval een hele fijne, heel fijn weekend en fijne werkweek. En ben ik volgende week 12:00 sharp weer bij je met Meer in de Middag. En geniet ervan en van het mooie weer ook wat eraan gaat komen komende week. We gaan eruit met Amico Share Special. Tot de volgende keer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
5: Meer in de middag.
2: Tom van Dranen.

0: En dat zijn de Simple Minds met Don't You Forget About Me.
1: Tom van Branen.
0: Goedemiddag en welkom terug bij Meer in de Middag. Na William Hulsel met 3 uur Meer in de Middag is weer tijd voor ondergetekende. En ik ben bij tot het nieuws van 6 uur. En wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk hebben wij vandaag de muziek voor je. We gaan kijken bij het WK voetbal. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden? Ik heb Ad Hinton in de studio. Hoe lang kan de kat zonder eten? Dat is de vraag die ik hem vandaag ga stellen. En ik heb heel veel goede muziek, zoals de nieuwe Supertrack van de komende week. En ook heb ik een plaat voor je van Yves Berendsen. Dit is een allernieuwste. Misschien is het tijd.

0: Natuurlijk ook nieuwe muziek hier bij Meer Radio in Meer en Middag. Dat was het nieuwe van Sam Smith, My Guy.
1: Vandaag in de muziek.
0: De Beatles spelen op 4 juli 1966 in Manila op de Filipijnen voor 100.000 fans. De groep wordt uitgenodigd op de tv-visite bij Imelda Marcos, de vrouw van de Filipijnse president. Maar de Beatles slaan de uitnodiging echter af. Hetgeen wordt beschouwd als een belediging van het staatshoofd. President Marcos geeft de politie opdracht om de 4 Beatles onmiddellijk het land uit te zetten. Op het vliegveld van Manila worden zij met harde hand het vliegtuig neergewerkt. Hey.

La Cintura uit 2018 door de Spaans-Duitse zanger Alvaro Soler. Zometeen hebben wij het meer nieuws over zich met Caroline Geven. En voor die tijd, zoals gewoonlijk, een nummer 1 hit voor je. Daarbij gaan we naar onze zuiderburen, naar Vlaanderen om precies te zijn. 4 juli 1987 komt daar nummer 1. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En dat plaatst staat 3 weken lang op nummer 1 daar.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: TenneT noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder TenneT ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens TenneT sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
5: Tom van Braan.
6: Meer Radio. Supertrack.
7: De Meer Radio Supertrack van deze week. De Bouwsta.

0: De Bausa, dat was natuurlijk de supertrack van deze week. Dat was Lose Myself. En wat wordt de nieuwe? Na 5:30 ga ik je vertellen.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Het blijft vandaag overal droog, hè? De middagtemperatuur ligt rond de 24 graden. En dan waait een matige westenwind rond kracht 4. En zondag is er vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden. En dan waait een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. 4 juli vandaag. Daarover zingen de Hollies in dit nummer van Bruce Springsteen. The 4th of July, oftewel Sunday.

Lionel Richie had de groep al verlaten. Ik heb het over de Commodores. Dit was met Going to the Bank. Ik heb nog een nummer 1 voor je. We gaan naar Engeland. 4 juli 1987. It's a Sin van de Pet Shop Boys staat er 3 weken lang bovenaan.

Miles Away, dat was Offenbach hier bij Meer Radio. Het is tijd voor het NOS Journaal van 4 uur. Tot die tijd, deze van Duran Duran. Alweer een lekkere ouwe van ze. Dit is Save a Prayer. Spreek je zo meteen weer, hè, na het NOS Journaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Tom van Dranen.

0: Voor Tops en Loco in Acapulco.
1: Tom van Dranen.
0: Die komt uit de film Buster en werd geschreven door Lamont Dozier, de grote man van Motown, die toen heel veel hits schreef aan Motown in de jaren 60. En Phil Collins, hij is ook de schrijver van dit nummer Loco en Acapulco. Hoi, welkom terug bij Meer in de Middag. Straks hebben wij om 4:15 niemand minder dan Attenten in de studio. En ik ga praten met hem over katten. Want hoe lang kan een kat zonder eten? Dat is de vraag die ik aan hem ga stellen. Ik heb natuurlijk ook nummer 1 is voor je en heel veel goede muziek. Zoals deze nieuwe van Sam Fender samen met Olivia Dean.
2: Now let go of everything I've ever.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Tom van Dranen.
1: Dit is Meer Radio.
0: Meer Radio.

0: springen terug naar 1999 met Lou Beka en Bambo nummer 5.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
2: Ad, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ton.
2: Ad, katten eigenzinnige eters. Hè? Soms eten hun voedingsbakje dus in één keer leeg. En soms trekken ze met hun neus ineens op bij ieder maaltje dat ze krijgen. Maar hoe lang kan een kat eigenlijk zonder eten? Wat moet je doen als hij niet zo lang eet? Heb je dat een keer uitgezocht?
3: Ja, dat heb ik uitgezocht. Zeker, zeker. Als een kat niet dagelijks eet, spreekt zijn lichaam automatisch zijn vetreserves aan. Voordat dit vet vervolgens in de lever wordt opgeslagen, stapelt het zich op in de lever. Dit noemen we ook wel leververvetting. Een gevolg hiervan is dat de lever minder goed functioneert. Het is dus belangrijk dat je kat elke dag eet. Katten met overgewicht. Ook katten met overgewicht hebben dagelijks voer nodig. Want wij denken dan altijd, heb overgewicht, we geven hem maar zo weinig mogelijk. Maar hoe zwaarder de kat, hoe meer zijn lever te verduren heeft. Een zware kat heeft namelijk meer ruimte in de lever om vet in op te slaan. Een groter risico op leververvetting dus. Laat je te zware kat dus niet zeker vasten. Probeer op een andere manier de kat op het gewenste gewicht te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan meer beweging of aan ander voer.
2: Als je kat dan toch niet eet?
3: Ja, dat kan. Als je kat normaal gesproken zijn bakje voer altijd leeg eet, maar hij er ineens niet meer naar omkijkt, kan dat verschillende oorzaken hebben. 1. Stress. Ga eens na of er in huis onlangs iets is veranderd. Staat de voer, de water of de kattenbak op een andere plek? Is er een gezinslid of een ander huisdier bijgekomen? Als je huisdieren de tijd geeft te wennen aan nieuwe bewoners, is de kans op stress minder groot. Ziekte of pijn. Als je kat slecht eet, is het belangrijk dat je goed kijkt of hij symptomen of sloomheid, koorts, overmatig plassen of braken vertoont. Het kan namelijk zijn dat je kleine huisdiertje niet eet omdat hij ziek is of pijn heeft. Merk je de symptomen op, neem dan contact op met je huis, met je dierenarts. Huisarts, sorry hoor.
2: Nee, dierenarts.
3: Dierenarts, ja, ja, ja. Hij kan ook nog kieskeurig gedrag vertonen. Katten kunnen zomaar eens hun neus optrekken als hun voerbakje niet goed schoon is. Goed voer vinden dat kat ook lekker vindt, kan best een uitdaging zijn. En als je het al gevonden hebt, kan het ook maar zo zijn dat de kat er na een tijd genoeg van heeft. Tijd voor een ander smaakje dus.
2: En tijd de dierenarts bellen, als je het merkt natuurlijk.
3: Ja, zeker, altijd. Niet eten hoeft niet altijd een medische oorzaak te hebben. Het kan wel, ongeacht de oorzaak, medische problemen als gevolg hebben. Lukt het niet zelf jouw kat weer te laten eten, wacht dan niet langer dan 2 dagen met het bellen van een dierenarts.
2: Fantastische tip, Ad, dankjewel. Hè?
3: Graag gedaan, Ton.
2: En hoop dat de kat weer lekker gaat eten.
3: Nou, dat laten we het hopen. Ik wens je een hele genoeglijke dag.
2: Goedemiddag.
3: Hoi.

De Engelse Ray was dat met Where Is My Husband. Vlak voor het NOS-journaal van 4:30 heb ik nog een nummer 1 voor je. En daar gaan we naar Amerika. 4 juli 1964 komt de nummer 1. Deze is van de Beach Boys, I Get Around. En die plaats staat al lang 2 weken lang bovenaan.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Ze komen uit Voorburg. Ik heb het over de Sandy Coast. Dat waren ze met Tour of That's a Wonder. En de Sandy Coast, de groep onder leiding van Hans Vermeulen. En dit kwam uit de jaren 70.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is er vrij veel bewolking en er valt af en toe wat lichte regen of motregen. De middentemperatuur is daarbij rond de 20 graden. En er waait een matige westenwind. Windkracht 3 tot 4. En eindelijk heeft hij het voor elkaar. Hè? Rutger van Barneveld. Hij staat nummer 1 deze week met Zwoele Zomernachten.

0: En dat is Alex Warren met A Fever Dream.
1: De jarigen van vandaag.
0: 4 juli vandaag en 4 juli 1995 werd geboren Austin Richard Post. Oftewel Post Malone. Hij is vandaag 31 jaar geworden. En we gaan een plaat van hem draaien uit 2018. Juli 2018 staat de plaat nummer 2 in de Nederlandse top 40. En doet het samen hier met Chesto. Dit is Jackie Chan.

En dat is een aanklacht tegen alle televisiedominees in Amerika door Genesis, Jesus, He Knows Me. Die plaat komt uit de jaren 90. Om precies te zijn uit een heel mooi jaar, namelijk 1991. En van iets later is deze van Total Touch. De groep van Treintje Oosterhuis, Birgit Lewis en Kenny Dulfer. Dit is Somebody Else's Lover. Spreek je zometeen weer, hè, naar het nieuws van 5 uur.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
5: Meer in de middag.
2: Tom van Dranen.

0: Michael Jackson, dat was Wanna Be Started Something. Doen we.
1: Tom van Branen.
0: Wanna Be Started Something komt in 1982 en is een productie van Quincy Jones uiteraard. Goedemiddag, welkom terug bij deze Meer in de Middag. Ik heb straks voor je het WK voetbal. Welke wedstrijden gaan er nog gespeeld worden tot en met dinsdag? En ik heb natuurlijk ook vandaag de muziek, nummer 1 is van vandaag. En wat wordt de nieuwe supertrack? Je hoort het rond de klok van 5:30.

0: Muziek hoor je grotendeels bij Meer Radio in Meer in de Middag. We draaiden er drie achter elkaar. Where We Go van Marshmello en Thomas Rhett. Elton John met Can You Feel the Love Tonight. Dit was net Focus van Ariana Grande.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op 4 juli 1982 begint Diana Ross aan haar eerste grote wereldtournee. Haar eerste optreden zonder de Supremes is in Meadowsland in New Jersey. Als gast ontvangt zij de Amerikaanse jazz-trompetist Miles Davis. We gaan naar 1980 voor Diana Ross. Dit is de nummer 2 hit van haar in Nederland, Upside Down.

We schrijven 1979 voor Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold. Het International komt eraan van 17:30. En na 17:30 hebben wij de nieuwe supertrick voor je. En die nummer 1 die ik nu ga draaien is deze uit Italië van 4 juli 1981. 6 weken lang bovenaan. Het gaat over het vliegtuig dat de bom gooit op Hiroshima. De Enola Gay. Hier is OMD.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Braak. Meer Radio.

0: Come on. Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: En dat was hem dan, de nieuwe supertrack van Meer Radio. Boogie's in my soul. Dat is Chaka Khan samen met Snoop Dogg. En met Chaka Khan komt er binnenkort een nieuw album aan.
2: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is er vrij veel bewolking en er valt af en toe wat lichte regen of motregen. De middentemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden. En er waait een matige westenwind. Windkracht 3 tot 4. Osibisa is hier met een lekkere oude. Dit is de Coffee Zone.

0: van Branen. Meer radio.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Zaterdag 4 juli en over zaterdag 4 juli in de Park had Chicago het. Die hoorde je hier dus bij Meer Radio in dit programma Meer in de Middag. En nu?
1: Het WK Voetbal op Meer Radio.
0: Gisteravond een horror scenario was het, hè, voor Egypte tegen Australië. Het was 1-1 geworden en toen moesten strafschoppen worden genomen. En wat denk je? Egypte die won de strafschoppenserie. We hadden vanmorgen om 12 uur hadden we Argentinië tegen Kaapverdië. Dat werd 3-2. En in Kansas City werd gespeeld vanmorgen. Colombia tegen Ghana en dat werd 1-0. En vandaag ook nog wedstrijden natuurlijk in het WK voetbal. Dat hebben we vanavond om 7 uur in Houston, Canada tegen Marokko. En ook vanavond om 11 uur in Philadelphia, Paraguay tegen Frankrijk. En dan hebben we zondag een wedstrijd, dat is om 10 uur 's avonds in New York, Brazilië tegen Noorwegen. En maandag, midden in de nacht om 2 uur, hebben wij in Mexico stad, Mexico tegen Engeland. En ook maandagavond hebben we in Dallas, Portugal tegen Spanje. En dinsdag, ik heb nog één wedstrijd voor je staan, dat is om 2 uur 's nachts in Seattle. De Verenigde Staten spelen tegen België.

En zo vlak op de valreep hadden we nog een nummer 1 voor je. En daarom gingen we naar Canada. 4 juli 2009, nummer 1. Dat was I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. 16 weken, hallo, 16 weken lang op nummer 1. En dit was hem dan, meer in de middag. 6 uur lang gemaakt door William Hulson en Tom van Dranen. En zometeen na 6 uur de Groove Connection met Maurice Gerrits. En dan hebben we ook om 8 uur Jaap en Max Soner. En om 10 uur TNT, oftewel TNT met Tinus en Tarzan. En die herdenken onder mijn natuurlijk DJ Albert, die afgelopen dinsdag bij een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Ik heb er nog eentje voor je, tot het nieuws van 6 uur uit Utrecht. Dit is Leave met Wonder Woman. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

jaar solo. En dat leverde onder andere deze dan. Looking for a new love hier in de Groove Connection. Met nu gewoon lekker verder hoor. Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

Tardit hoorde je hier. Groove Connection nog tot 8 uur. Met alleen maar fijne tracks. Deze komt uit de stal van Prince. Ik heb het over Miss Sheila E. You're a love bizarre.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Aretha Franklin, Starship, That Nothing Gonna Stop Us Now. Dat is ook van zijn hand. Deze maakte die lekker solo. Divine Emotions. Je hoort in het dia Groove Connection. Maar nu, The Breakfast Club. Je hoort Right on Track.

radio. En I'll do my best. Gewoon de lekkerste platen, gemixt door de Disco Guy. Straks Rick James met Glow, ook nog Cool and the Gang en Fresh. Maar nu is deze hele fijne Dr. Pecker mix van Donna Ellen. Je hoort het fijne Joy and Pain.

Ja, Rick James, Glow, The Disco Innovation, Short Break. Trouwens, een hele mooie dubbelalbum van hem uit. Met al zijn grote klappers. Ik ga die zeker checken, hè. Op vinyl natuurlijk. Het is weer helemaal in. Ook...

Vol vertaald uit de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Oftewel, kort samengezat de BB&Q Band. De DJ Lawyer Disco Mix. Die worden on the beat hier in de Groove Collection. En deze mag er ook zijn. Mike en Tess maakten de edit. You had Sissel Sledge en All American Girls.

American Girls. Doen we er nog één? Tot aan het nieuws van achter. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond. Ook met de rest van de programmering van dit fijne radiostation.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

de Beatles, kerkmuziek. Ik hou van orgelmuziek. Ik hou van modern, van alles.

0: Heat waves.
1: Heat waves. Want warm was het zeker.
2: Oh, en hallootjes weer.
1: Hallo!
2: Ja.
3: Tot 10 uur. Jaap en Max on air.
1: Hij is er weer.
2: Oh, Max, als er één
1: He's
2: ding.
1: Back.
2: Als er één ding is wat ik heb gemist, dan ben jij het.
1: Oh.
2: En je lieve stem. Want op de radio denk je, ja, hoe ziet hij eruit?
1: Oh, wacht even. Deze moet natuurlijk heel even.
2: Yeah, I'm back.
1: Jaap Koopmans.
2: Doe maar Jack.
1: Jack.
2: Zoals vanmiddag bij de bouwmarkt.
1: Jack Byman.
2: Jack.
1: Jack Byman.
2: Jack Byman. Het zou een DJ-naam kunnen zijn.
1: Ga nu zoeken.
2: Staat het? Nee, ja, lang verhaal kort. Vakantie was leuk. Lekker. Maar het was dus ook heet.
1: Het was erg warm. Maar
2: heel Europa was het heet. Dus vandaag ook het bijpassende plaatje Heat Waves. We zijn weer bij elkaar, Max.
1: We zijn weer bij elkaar.
2: Oh,
1: en wat
2: my God.
1: Dat goed.
2: Nou, wat fijn.
1: Het voelt eigenlijk gewoon heel natuurlijk.
2: Ja, voor mij ook.
1: Ja.
2: Alsof we midden in een bos zitten. Zo natuurlijk voelt.
1: Zo natuurlijk.
2: Ach, man.
1: Die vogeltjes? Nee? Oké, dan ben ik gewoon psychotisch aan het worden.
2: Ja, dat denk ik.
1: Maakt niet uit, want ik ben met alle liefde psychotisch. Zolang ik maar met jou in de studio ben en met onze lieve luisteraar.
2: Hey, lieve luisteraar. Yeah. The best music. Zeker.
1: Precies. Bedankt voor het luisteren.
2: Ja.
1: Nou, we hebben vandaag gewoon een heel leuk programma.
2: Precies.
1: Eigenlijk zoals altijd.
2: Je tunt ook in op het juiste moment. Het is 7:07. Dat betekent dat we net begonnen zijn.
1: Gefeliciteerd dat je op tijd bent deze week.
2: Ja, precies. We hebben namelijk zo meteen een heel leuke showbitch. We gaan hem even echt goed feliciteren.
1: Gewoon. Ja, even goed feliciteren.
2: Even goed feliciteren. Daarnaast gaan we natuurlijk je zo nog meenemen in... het is zaterdag 4 juli, 4th of July.
1: The 4th of July, ja, ja.
2: Independence Day ook wel, maar er is natuurlijk veel interessantere
1: spoilers.
2: Dingen. Spoilers? Nou, Max, als je het niet weet. Maar het is wel een bijzondere 4th of July, toch? Want Amerika bestaat 250 jaar.
1: Ja, Amerika bestaat 250 jaar.
2: Wauw.
1: Wauw. Het is niet 300. Kan je je voorstellen, Amerika, de VS bestaat pas, soort van een officiële soort van, hoe zeg je dat, soevereine
2: staat? Ja, soevereine staat.
1: Een officiële soevereine staat 250 jaar.
2: Als we bijvoorbeeld eens, even kijken.
1: En dan bedenken dat Amsterdam vorig jaar of het jaar daarvoor 750 jaar bestond, hè? Dat Amsterdam drie keer al een soort van 500 jaar voordat de VS een idee was, bestond.
2: Dat is toch, ja, dat is echt bizar.
1: Het is echt bizar.
2: Ik wilde al...
1: Wat ook een goede is om eens te bedenken hoe oud de University of Oxford is. Of Oxford University.
2: Ik wil bijvoorbeeld zeggen, bedenk bijvoorbeeld een plaats hè, als Zoetermeer. Wist je dat alleen al de plaats Zoetermeer ouder is dan Amerika?
1: Echt?
2: Ja, Zoetermeer is opgericht, trouwens vond ik ook wel heel oud, in 1242.
1: Wauw. 1242?
2: Zoetermeer. Ja,
1: 1242. Oh, dit vind ik heel grappig. Want weet je wanneer de University of Cambridge opgericht? 1209.
2: Oh, dus toen Cambridge kwam, dachten ze... wow, we hebben echt een hele goede stad nodig... waar al deze slimme mensen naartoe kunnen buiten.
1: Zoetermeer,
2: Sweet Lake City.
1: Sweet Lake City. Ja, we hebben Salt Lake City in de VS.
2: Ja, daarom
1: we hebben gewoon gejat van Sweet Lake City bij ons.
2: Precies, Sweet Lake City. Maar bijvoorbeeld ook...
1: Ja.
2: Even hier. Waddinxveen. 1233. Kun je nagaan dat dit soort plaatsen...
1: Hoe kom jij in één keer op deze... Of heb je gewoon letterlijk random steden ingetikt?
2: Nee, Google. Ja,
1: Google. Oké.
2: Maar, want...
1: Dit werkt dus niet als je steden in de soort van in de Flevopolder gaat doen.
2: Dat is waar, want ik wil net zeggen... Want
1: nou, tenzij je het hebt over Urk.
2: Want Hoofddorp is volgens mij ook niet ouder dan 250 jaar. Die is
1: even kijken,
2: mij ook,
1: hoe lang bestaat Urk al?
2: Hoe lang? Urk bestaat echt lang, denk ik.
1: Ja, maar...
2: 966.
1: 966, ja. Zo.
2: Maar ja, dat is ook niet echt Flevopolder. Als je Lelystad...
1: Nee, precies. Maar ik bedoel gewoon een soort van de provincie Flevoland.
2: Ja, dat is waar.
1: Het is de Noordoostpolder. Ja, nee, maar in de Flevopolder, dat was de zee. Ja, daar lag niks.
2: Dat is waar. Dat is waar.
1: Vals spelen. Anyways, wij gaan niet langer vals spelen met jullie weghouden van de muziek. Dus laten we maar alvast even beginnen.
2: Hé, hey, waarom gaat hij weer naar...
1: Sorry,
2: ik sta nog op vakantiemodus.
1: Dat maakt niet uit.
2: Ik wilde namelijk deze doen, want we zeiden het net al tegen elkaar.
1: Het is niet hetzelfde zonder elkaar.
2: Nee, ain't me without you. Welkom, Jaap.
1: En Max. Oh, nee.

0: Ja, Happy Man. Happy Man. Van en No Suits.
1: Dat zijn wij zeker. En we hebben ook geen pak aan.
0: Nee, en dat is wel leuk. Iemand anders had dat namelijk.
1: Iemand anders had het namelijk wel inderdaad, Jaap.

0: And we're your hosts, Jaap and Max. Let's get right into the show, bitch.
1: Ja, ja, ja. No suits, niet voor deze man.
2: Nee, inderdaad. No cap. Nee.
1: No cap, no suit. Nee, inderdaad, no cap heeft hij niet.
2: Nee, maar wel yes suit. Een suit.
1: En no cap, yes suit, yes tie.
2: En over wie hebben we het?
0: Dries Roelving.
1: Ik zat even op het juiste moment te wachten.
2: Ja, waarom? Oh ja, ik bedoel, wat ik wilde zeggen. Ja.

0: Ja, oké. Okay.
1: Wil zeggen. Maar,
2: ja, ja, ik kom
0: Nou ja, dat deed hij dus.
1: Ik wilde zeggen, dit is dus prachtig. Hij zei al onderweg naar de Spaanse zon. Nou, inderdaad, ja, wanneer hij in de vliegtuig stapt. Want KLM roept Dries Roelvink uit tot best geklede passagier van de laatste 5 jaar.
0: Lekker gedaan, Dries.
1: Dit vind ik nou leuk, positief nieuws. Dit mogen we vaker horen.
0: Precies, dat iemand gewoon zo'n prijs... En het is ook, hij staat er keurig in pak. Hij staat er keurig in pak. Heb je ooit iemand in pak naar het vliegveld zien gaan?
1: Ja, zakenmensen.
0: Ja, zakenmensen. Maar

0: los van zakenmensen.
1: Nee,
0: heb je,
1: nee. In een bericht op Instagram deelt de 67-jarige volkszanger een foto van zichzelf, van hemzelf in pak op luchthaven Schiphol met een taart in zijn handen. En op de taart staat: gefeliciteerd met het behalen van een 100% score. Ja, ja. En een paar uur later deelt hij nog een foto, dit keer van de kaart, die heel lief door een aantal medewerkers van KLM aan boord was geschreven naar hem. Waarop staat: beste meneer Roelvink, best geklede passagier van Schiphol, wij denken van de hele luchtvaart. Wij zijn trots dat u de stijl aan boord nog houdt. Oh, ja. Sorry, dat u de stijl aan boord hoog houdt. Aha, ja. Hoog.
0: Hoog, ja.
1: Sky high, jongen.
0: Ja, yeah. Oké. Okay. Maar ja, leuk voor hem.
1: Is leuk. Ja, schattig. Dit vind ik leuk, positief nieuws.
0: Het is, ik bedoel,
1: is er dan ook een award voor de meest verlepte passagier? Van iemand die gewoon 5 jaar lang gewoon echt verlept op de luchthaven komt. Gewoon iedere keer. Gewoon echt doorgehaald, dikke kater, ongewassen.
0: Oh ja.
1: Stront hangt nog half uit zijn broek.
0: Echt een meurlucht uit zijn bek.
1: Ja.
0: Iedereen
1: gefeliciteerd, u krijgt shampoo.
0: Ja, u krijgt douchegel. 3-in-1.
1: Bezoekje naar de wellness.
0: Oh ja, nou, dat zou wel mooi zijn. Nou, en ik vind het ook wel leuk voor die. Ik heb altijd een beetje een soort met Dries. Dries is een beetje die. Hij doet altijd heel erg zijn best om er wel bij te horen.
1: Ja.
0: Maar het lukt hem gewoon net niet helemaal. Zo.
1: Hij wil gewoon, denk ik, zijn imago hoog houden en niet dissociëren van zijn zoon.
0: Nou, precies. Dus hij heeft dan ook zoiets van, ja, ik moet dan even mijn best doen. Maar het is soms ook lastig, want hij is nou natuurlijk ook niet per se. Hij is wel een bekende zanger, maar ook niet per se de bekendste zanger natuurlijk.
1: Nee, maar als je hoort Dries Roelvink, dan denken de meeste mensen ineens van, oh ja,
0: ik ken de naam. Ik weet wel waar het over gaat. Hij heeft toen in die hele gare film gespeeld over dat hij werd ontvoerd door twee mensen die een seksfilm met hem wilden maken. Dit is geen grapje. Zoek maar op. Maar
1: geloof je.
0: Ja. Maar nee, dat is Dries Roelvink. En natuurlijk de gele slip.
1: Gele slip, helpt.
0: Ja, hij heeft ooit in een reclame gezeten of zo van iets. En hij is toen bekend geworden doordat hij een gele zwembroek had. Maar zo'n speedo. Dus, nou goed. Maar leuk.
1: Gefeliciteerd. Hij kreeg aan boord ook 5 kleine flesjes wijn.
0: 5?
1: 5. En van KLM kreeg dit leuk kaartje met 5 flesjes wijn.
0: Wauw.
1: We hadden het eerder vandaag al even over het denormaliseren van alcoholgebruik. KLM, je werkt niet mee.
0: Nee, dit is gewoon aan iemand die goed gedaan heeft. Hey joh, hier krijg je je beloning. 5 flessen wijn.
1: Ja. Helaas. Maar goed geprobeerd, KLM.
0: Ja, precies. Laten we het houden op het positieve nieuws. Onze enige echte Dries Roelvink is best geklede passagier van Schiphol. Wij gaan door met de muziek. Looking for someone. Nou, zo best gekleed als Dries Roelvink natuurlijk. Dat is heel moeilijk te vinden.
1: Dat is lastig.
0: Zouden we het hier bij Meer Radio kunnen hebben? De best geklede persoon van Meer Radio?
1: Bos.
0: Ja. Oh ja, Bos. Ja. Maar ja, die is bestuurder. Dus
1: die telt niet. Nee.

0: Hammond Heat. Nou, we hadden het al eerder eens over wat eigenlijk een Hammond-orgel was.
1: Precies, Jaap.
0: En dit is daar gewoon een lekker dance house plaatje op.
1: Dat waardeer ik, Jaap. Old school.
0: Wat ook, nou, eigenlijk vrij old school al ondertussen is. Want we doen het al 7 jaar is. Bijna 8 jaar, denk ik.
1: Vorig jaar, of het jaar daarvoor, nee. Begin vorig jaar, 7,5 jaar.
0: Wauw. Weet je waar ik trouwens dus laatst achter kwam? Een week geleden, denk ik ongeveer. En ik was er niet zo van om er eigenlijk iets mee te doen. Komen. Ja. En ik was er eigenlijk niet zo van, omdat ik was ook op vakantie, dus ik deed er niet zoveel mee. Maar dat ik toen sinds toen 10 jaar bij Meer Radio zit.
1: Poeh.
0: Ja, ja. Ik echt dacht, krijg je zo'n,
1: goh, zou dat ook op mijn LinkedIn staan?
0: Ondertussen open ik alvast even...
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
0: Dankjewel. Ja, die komt er namelijk ook zo aan. Max, jij bent ondertussen even aan het kijken wat er... Of het op jouw LinkedIn... Ja, volgens mij wordt dat dus wel gedaan of zo.
1: Ik ben zo trots op deze 2 foto's. Dit had ik al gezegd.
0: Ja,
1: ik zei Insta, ik bedoel mijn LinkedIn.
0: Je mag natuurlijk, Max, mogen we je
1: mag
0: je
1: mij
0: LinkedIn,
1: opzoeken op LinkedIn. Max Brugge, ja, mijn naam staat letterlijk aan het begin van het programma, Jaap.
0: Ja, precies. Dus daarom. Dus je kan hem gewoon vinden op LinkedIn.
1: Hallo, mag ik ook zien?
0: Daar zie je de mooie foto's. Dan heb je trouwens ook, mocht je dat niet weten, het gezicht ervan eigenlijk bij wie Max is.
1: Radio DJ. Augustus 2018 tot heden. 8 jaar.
0: 8 jaar?
1: 8 jaar. Ja, over een maand. 9 jaar. Ja.
0: Over een maand?
1: Ja.
0: Bruf.
1: Bruf, ja.
0: Over een maand zitten we 9 jaar maken.
1: Officieel, maken. Dus 13 oktober volgens mij. Hè?
0: Ja, dat had Tom verteld inderdaad. Ja,
1: ja. Precies.
0: Wauw. Ik bedoel...
1: Wauw.
0: Wauw. Bijna 9 jaar dus. En misschien, lieve luisteraar, weet jij dat jij zegt... Ja, ik was er al bij toen jullie er inderdaad net een beetje waren. Nou, dan zijn we ook trots op jou. Want jij bent dus al 9 jaar lang je tijd aan het...
1: Wat een superfan ben jij.
0: Ja, wat voor superfan. Jij verdient echt een sticker.
1: Jij verdient een taartje.
0: Jij verdient zo'n goede 3M-sticker... dat je die aan je muur kan plakken en er nog eens 3 kilo aan kan hangen.
1: Exact.
0: Dat is pas een sticker.
1: Dat is pas een sticker.
0: Is dat niet iets wat we kunnen laten maken of zo? Tesa muurclips bedrukt?
1: Maybe. Maybe.
0: Of iets anders droogs wat iets voor ons zou zijn om te laten bedrukken. In plaats van, we hebben natuurlijk de mok, hè, waarvan trouwens nog steeds onduidelijk is waar die ene ooit naartoe is gegaan. Ja. Maar gewoon, ja, het klinkt een beetje apart, maar stomme dingen om te bedrukken wat wel gewoon heel grappig.
1: Ik ga even kijken of we...
0: Als gebrand.
1: Dit zijn tapes voor paper en print, maar ik wil...
0: Oh, kun je serieus duct tape laten... Ja, oké, okay, dan krijg je wel letterlijk wat je verwacht.
1: Wacht even. Tape with custom logo. Maar dat is dus niet 3M.
0: Ja, dat is gewoon stickers, eigenlijk. Oké, okay, dit...
1: Oeh, premium 3M packaging tapes with custom printing.
0: Oh. Ja,
1: wist jij van Minifact van de dag...
0: Ja?
1: Dat 3M mijn tweede DJ-alias is?
0: Echt?
1: Ja. Mijn eerste alias, voor degene die het nu niet weten, soms draai ik ook wel eens zelf muziek.
0: Sticky side up.
1: Sticky side up, want wat is er plakkerig aan één kant? Tape. Ja. Grootste tapefabrikant ter wereld.
0: 3M.
1: 3 letters, begin met een M. Max.
0: Wow.
1: En toen dacht ik, wow, maar als ik techno, diep duister techno ga doen, dan wordt mijn alias 3M.
0: Oh, dat is wel vet hoor. Ja. 3M. Krijg je dan alleen niet problemen dus met 3M, denk je?
1: Nee.
0: Ah.
1: Nee.
0: Kijk, en daarom moeten we dus die 3M spijker of die haakjes hebben.
1: Ja.
0: Customized.
1: Gaan we nog een keertje iets mee doen. Anyways.
0: In ieder geval, Max, een reactie erop. Wauw.
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. What? Dit is de Doddos.
0: Ik kom er niet uit, hè?
1: Wat? Jawel.
0: Jawel, ook.
1: Hoor je hem niet?
0: Nee, ik hoor hem niet. Beetje.
1: Bij deze.
0: Dilemma, ja. Het is weer een hele lekkere, glibberige, glijerige...
1: Bedankt voor dit visuele beeld, ja.
0: Ja, alsjeblieft. Er woont een slak in je linkeroor.
1: Nee, de andere. Nee, maakt me niet uit, de andere.
0: Of elke gesprekspartner praat jou altijd na.
1: Dat heb ik liever.
0: Dat heb ik liever.
1: En heb ik in ieder geval dat er iemand naar me luistert.
0: In ieder geval dat er iemand naar me luistert.
1: Ja. En kijk, als je dat iets sneller doet nog, zeg maar met een iets kortere delay ertussen, dan kan ik niet meer praten. Ken je dat effect?
0: Ja, ja, dat is als je... Ik weet dat heel goed. Wij deden vroeger gamen we nog wel veel. En dan
1: als
0: je met elkaar...
1: een beetje aan het galmen.
0: Precies. En als iemand een beetje aan het galmen was, dan... Nou, dit deed ik, praat ik je ook na, grappig. Maar als iemand dus aan het galmen was, dan hoorde je net een beetje een te korte delay. En dat kon je gewoon niet meer praten, inderdaad. Ja. Het werd zo irritant. Maar goed. Maar dat is snel dus gezegd, Max. Waarom zou je niet willen dat er een slak in je linkeroor woont?
3: Nasty. Also, dat hoor je. Also, infecties. Ik zet gewoon mijn headphones op. Dan hoor je het. Het is geen probleem nu. Mijn headphones lekker op. Het is een hoofdtelefoon. Het is niet een oortelefoon.
0: Nee, dat is waar. Ja,
3: hij staat op mijn hoofd. Mijn hersenen zijn dat meegenieten. Ik niet.
0: Ja. Nee, maar ja, dit klopt natuurlijk. Ja, een infectie. Oké, nou, als dat even geen punt zou zijn, nog steeds, dan hoor je het. Dat is niet chill.
3: Ja, nee.
0: Ik vind het ook een heel rare keuze van, want een woont een slank in je linkeroor, dat is een goor. Maar de gesprekspartner, denk ik, ja, op zich is het. Ja, het kan een beetje vervelend zijn.
3: Maar dat is toch. Dan weet je in ieder geval dat mensen naar je luisteren.
0: Precies. En het heeft niet dezelfde soort kutnis. Weet je wel? Dat je denkt, oh ja, dit is ook wel echt naar. Dus dan wordt het moeilijk.
3: Precies.
0: Dit is gewoon een. Nou goed. Hij is dus vrij makkelijk opgelost. En we gaan eens even kijken wat anderen hierover hebben gezegd.
3: Als je een beest in je oor zou moeten hebben, welk beest zou het dan zijn? Dat is echt een kutvraag.
0: Ja. Een,
3: je zou kunnen zeggen een spin, want die houdt de andere beesten buiten.
0: En dat is waar. Of een konijn, want die past er niet in. Dus dan,
3: nee, maar hij zal er wel in zitten. Dus dat betekent dat je konijn in je hoofd hebt.
0: Ja, dat is waar.
3: Konijnbrein. Nijnbrein.
0: Gewoon een beest wat bijna niet beweegt. Weet je wel. Het gewoon niet merkt. Zijn er niet van.
3: Oh, ik weet wat ik in mijn oor zou hebben. Tardigrades.
0: Oh, beerdiertjes.
3: Beerdiertjes, ja. Die zijn microscopisch klein.
0: Ja, dus die merk je toch niks van. Nou,
3: ik denk dat ik ze al heb in mijn oor.
0: En dat zijn toch trouwens ook beesten die echt al het langst van bijna alle wezens, zeg maar, op aarde overleefd. Zoiets had ik ook wel eens begrepen.
3: Is dit een... Oh, het is een Duitser. Die het langst... Nou, dat weet ik niet. Maar ze zijn bijna onverwoestbaar.
0: Ja, dat bedoel ik dus, zeg.
3: Want ze overleven letterlijk ruimte. De ruimte. Huh. Ze overleven bijna vuur. Ze overleven ijs. De straling. Environmental tolerance. Dehydrated tongue state. Exposure to space. Damage protection proteins. Ja, ja, ja. Ze hebben heel veel de bepaalde eiwitten die hun DNA ook repareren.
0: Bizar, toch?
3: Ja, fantastisch.
0: Gewoon een microscopisch diertje wat dat dan eigenlijk.
3: Ja, ik zou een hoe heet het ook weer in Nederlands nou? Beerdiertjes?
0: Ja, beerdiertjes.
3: Dat vind ik een stomme naam. Waterbeertjes, zo ken ik ze. Waterbeertjes.
0: Ja. We gaan eens even kijken wat anderen hebben gezegd. Miami, die zegt, choose your battle. Nou, battle is het niet echt. Brenda zegt, check jij maar even of die slak er nog zit. Oké. Okay.
3: Right.
0: Gea zegt, ik ga voor de slak. Lekker dat gekriebel in mijn oor. What the fuck? Nicole zegt, dit wordt lastig kiezen. Ja, zeker. Babette zegt, doe dan maar twee. Dus het gesprekspartner. Vanessa, die zegt, die vindt het gewoon moeilijk. Even kijken. Veel mensen vinden het moeilijk zo te zien. Even kijken. Wouter zegt, ik moet niks. Nee, maar het is daar goed. Heel veel mensen vinden hem ook lastig. Maar, ja.
3: Ik heb nog een fact over waterbeertjes.
0: Vertel.
3: Ze zijn zo soort van bestand tegen straling. Dat, even om een equivalent te trekken. Wat hier op Wikipedia staat. De LD50, dus de dosis waarvan ongeveer 50% van de mensen, of in ieder geval de onderzochte soort, overlijdt.
0: Mm-hmm.
3: Voor röntgenstraling bij mensen is 500 röntgen. Voor waterbeertjes is dat 570.000 röntgen.
0: Wat?
3: 570.000 röntgen.
0: Maar deze beesten gaan dus gewoon bijna niet dood?
3: Nee, nou niet als straling.
0: Wow.
3: Ze kunnen zich handhaven in een omgeving waar vacuüm heerst. Een ander uiterste is sterk verhoogde lucht.
0: Maar hoe oud wordt
3: sommige het? Soorten zijn in staat om een druk van 6000 atmosfeer te overleven. 6000!
0: What the fuck?
3: 6000 bar!
0: Maar even, waar gaan deze, hoe oud worden deze beestjes?
3: Wacht even, zeg je ook extreme temperatuur? Wacht even. Bleek dat de diertjes tot 20 uur lang een temperatuur van 0,05 Kelvin kunnen doorstaan. Absolute nulpunt dus. Wat?
0: Maar hoe oud worden deze diertjes?
3: Deze, goeie vraag.
0: Want ze kunnen zoveel hebben. Waar we...
3: Habitat, België en Nederland. Oh ja, we hebben ze ook. Het zeebiertje.
0: Oh.
3: Ja. Uiterlijke kenmerken. Kop, ogen, lichaam, poten. inwendige anatomie.
0: Het klinkt namelijk bijna alsof deze beesten er gewoon waren en gewoon niet doodgaan. Gewoon onsterfelijk.
3: Voortplanting en ontwikkeling misschien? Even kijken hoor. Hier staat het niet. Eitjes.
0: Ja.
3: Ja, juvenielen.
0: Vervelling.
3: Geen larvaal. Vervelling, bla bla bla.
0: Overleving. Nee, overlevingsstrategie.
3: Weet je wat?
0: Ja.
3: Tar de grades. How old do they get? Een paar maanden tot 2 jaar. In actieve staat. Maar ze kunnen dus in een mummiestaat zich veranderen. Precies, en dan kunnen ze nog veel tot meer dan 30 jaar.
0: Wow.
3: Wow. Cryptobiose.
0: Ja, echt. Damn. Ik bedoel, hatseflats.

0: Nachtfunk en Hatzeflats, wat dus een Nederlander is.
1: Nee, een Belg.
0: Een Belg, ja. Hatzeflats. Amai.
1: Amai zeg. Hatzeflats.
0: En stel je nou voor dat Studio 100
2: ineens... Stel je voor, je bent Belg.
0: Nee, maar stel je voor dat Studio 100 ineens een house label zou, een house sublabel zou. En dat zou toch ook vet zijn?
2: Studio 101 bars.
0: Ja, Studio... Nee, dat zou toch ook grappig zijn? En dat je dan dit soort artiesten hebt, allemaal
2: Studio
0: Vlaamse...
2: Studio 808.
0: 808, ja, Studio 808. Amai. Dat was zo'n lekker klappen op die houseplaten.
2: Heerlijk.
0: Wat was dat ook alweer, dat... Ja, zie je, ja, dat, nee,
2: ik weet niet dat, wat?
0: Dat was een track waar Ricardo ging er ook vroeger wel wild op. Even kijken. Ja, deze. Die is ook van de Flappy.
2: Ik weet niet wat.
0: Ja, heel gepoemd.
3: Het is weer weekend en ik heb me god geen goesting om te hangen in de zetel dat slappen en vergot staan. Ik moet gewoon daar negers aan mee mal. Nee.
0: Ja, goed, enzovoort.
2: Weet je welke soort van Vlaamse track mij altijd bijblijft?
0: Ja.
2: Deze, de drum and bass track. Puber van Skumik.
0: Wat voor?
2: Vlaamse drum and bass.

0: Nou, dat dus.
1: Ja, wauw. Ja,
2: is toch mooi?
3: Ja, sorry. Dat is toch gewoon een beetje Vlaams, klinkt altijd heel aardig. Dus als ze dan ineens zo boos gaan zingen ook.
2: Ja. Of de in België unieke crossover van drum and bass en hip-hop met Nederlandstalige vocals.
3: Ja.
2: Ja.
3: Wow.
2: Het is prachtig.
3: Nou,
2: dit is trouwens Vlaamse vocals, hoor. Er is niks Nederlands aan. Anyways.
3: Max, kun jij ons een beetje meenemen in wat er zoal vandaag? Het is 4th of July.
2: Ja, ik ga heel even een correct achtergrond backing track hierin
3: zetten. Oh, oké.
2: Geef me even een momentje. Ja, of het staat op Spotify, maar ik denk het niet.
3: Oh, dat is echt zo irritant als je op je radio luistert trouwens.
2: Oh, ik denk als ik dit opzet dat de goede is.
3: Oh, ja. Ja, het is de 4th of July.
2: 4th of July. Ja, 4th of July. Oftewel, onafhankelijkheidsdag in de VS, waar ze nu 250 jaar bestaan. En ik vind dat we niet heel veel meer aandacht aan dat moeten besteden. Even heads up voor als je uit de VS luistert. Legend.
3: Ja, legend dat je dat
2: En ten tweede, let op je vingers, vuurwerk is gevaarlijk.
3: Ja, hier, daar mag het namelijk nog wel. Hier
2: daar mag het, nou, daar mag het sowieso eigenlijk altijd. Alleen specifiek op 4 juli.
3: Ja, dat is waar. Ja, en oud en nieuw.
2: Ja.
3: Is er trouwens ook niet een andere anthem of zo van de... Deze toch?
2: Ik weet niet of ik dat per se als anthem van...
3: Ja, het is wel een beetje... Het heet Freebird. Dus het is wel een beetje freedom song. Ja. Ook,
2: maar dit is ook gewoon het snelwegnummer.
3: Ja, dat is wel...
2: Sorry, als dit nummer aangaat en ik rij ergens op de snelweg, ja, dan incasseer ik de boete.
3: dan is het voor de Freebird.
2: Ja.
3: Maar volgens mij...
2: Sorry officer, Freebird was playing.
3: Ja, maar volgens mij, want ik zie het hier al voorbij komen, volgens mij hebben we ook nog deze namelijk gehad. Even kijken.
2: Oh, is dit de
3: Huppel Remix? Ja, Moonlight. Oh, wow. Nou goed. Freedom! Freedom!
2: Precies. Wat nog meer voor dag is vandaag, is dat het ook Van Mahotsav is.
3: Pardon?
2: Dat spreek ik waarschijnlijk verkeerd uit. Festival van de Bossen in India. Oftewel hun versie van Boomplantdag. Oftewel Nationale Boomfeestdag. In andere landen is voor hun vandaag in 1950 ingesteld door het ministerie van Landbouw en Voedsel. Hartstikke goed. Dus woon je in India...
3: Ja.
2: Plant een boom, oftewel een boomplantdag in India.
3: Ja, een boomplantdag, dus plant lekker een boom. Doe dat vooral.
2: Precies. Wees een mooi persoon, plant een boom.
3: Precies. Ja. Wees een mooi persoon.
2: Daarnaast is het Internationale Dag van de Coöperatieven. Ja.
3: Oké. Okay.
2: En dat houdt in... Oh, zeggen ze er ook gewoon niet bij. Dat, punt. Meer wordt er ook niet over gezegd. Daarnaast...
3: Internationale Dag van Max, ik vind dat wij een heel fijn coöperatief hebben.
2: Ja.
3: Op deze speciale dag voor de coöperatieven.
2: Absoluut. Daarnaast is het Bevrijdingsdag in Rwanda...
3: Hey.
2: Ja, in 1994 veroverde het Rwandese Patriotisch Front, FPR, de hoofdstad Kigali en kwam er een einde aan de genocide. De moordpartijen van de Hutus op circa 500.000 tot 1 miljoen Tutsis. Ja, ja, dit was echt heftige shit.
3: Ja, heftige dingen.
2: En wij hoorden nu nog wel eens dingetjes over van de
3: Hutus en de
2: Tutsis. En de Tutsis en denk maar serieus genocide.
3: Ja.
2: Dat is fucked up.
3: Ja.
2: Anyways, bevrijdingsdag daar. En daarnaast is het in Tonga... Weet je waar Tonga ligt? Stille Oceaan.
3: Nee. Ja. Oh!
2: Tonga time! Is het de verjaardag van koning Tupou de zesde? Ja, ja. Festiviteiten met betrekking tot de verjaardag van de koning van Tonga... vinden gedurende de eerste week van juli plaats. Alhoewel de huidige koning Tupou VI werd geboren op 12 juli 1959... is 4 juli de officiële feestdag, de zaak is vrije dag. Huh. Dit kan ik niet uitspreken. Ahoy Tupou. Unaki Otonga Tukuau is sinds 2012 koning van... Oh, dit is een naam.
3: Oh. Oké. Okay.
2: Is sinds 2012 koning van het land Tonga onder naam Tupou VI. Tupou de zesde vind ik makkelijker om uit te spreken.
3: Ja, vind ik ook. Grappige vlag ook, zo met rode kruis op.
2: Pas maar op dat Red Cross niet... Weet je dat de reden is dat heel veel medpacks in videogames... altijd wit zijn met een rood kruis?
3: Want?
2: Rood zijn met de wit kruis. Omdat de Red Cross is trademarked.
3: Ah.
2: Ja, ja.
3: Ja,
2: maar rode kruis in huis.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja.
2: Daarom is het meestal andersom. Want dan hoeven ze geen trademark te betalen.
3: Ja, precies. Ah.
2: Tonga ligt in Oceanië. Maar ik wil even de kaart. Dan kun je hier zien.
3: Oh, bij Fiji in de buurt.
2: Nou, Fiji in de buurt.
3: Ja, oké.
2: Ja, oké, ish.
3: Het is wel inderdaad echt afgelegen.
2: Dus het is, het is
3: hoe ver ligt dit van Point Nemo vandaan, zeg maar? Waar, ken je dat? Point Nemo?
2: Ja, maar dan moeten we even daadwerkelijk naar Maps gaan. Hoogkwaliteit radio is dit. Wij gaan afstand zoeken van Tonga naar Point Nemo.
3: Mocht je niet weten wat Point Nemo is. Point Nemo is het verste punt, gemeten punt, als het ware, vanaf vastland in de oceaan. Dus dan zit je echt midden in de oceaan.
2: Even kijken hoor. Dit is allemaal in de VS.
3: Ja,
2: is dat Nemo Point misschien?
3: Nee. Volgens mij stond er net iets van de Nieuw-Zeeland of zo. Dat het dan...
2: Hier, maybe?
3: Ja.
2: Nee, dat denk
3: nee, dat is toch echt inderdaad, ja.
2: Maar we hebben er nog meer.
3: Het niet ge...
2: Want we kunnen het op de wereldkaart kunnen we hier mooi... Oh?
3: Nee.
2: Mijn Google Maps heeft hier even moeite mee. Nou, ja, ik denk niet dat we het gaan vinden, helaas.
3: Maar het ligt zeg maar best wel afgelegen, Tonga.
2: Ja, het ligt vrij afgelegen.
3: Ja.
2: Zeg maar, wanneer je denkt, oh ja, dit is wel echt ver, nog iets verder. Maar het is niet zo ver als Samoa of de Cook Islands.
3: Of French Polynesia. Bora Bora. Ja.
2: Nee, Bora Bora ligt nog iets verder.
3: Zo!
2: Ja, ja.
3: Moet je maar eens kijken op de kaartmap Bora Bora.
2: Ja, Bora Bora. Ja. Ik heb hier wel... Ja, ik heb gehoord dat het een heel mooi vakantieresort is.
3: Een mooi vakantieresort?
2: Ja, ja, ja.
3: Maar waar...
2: Als in een vakantieparadijs.
3: Is er een luchthaven? Hoe kom je daar? Gewoon met de boot?
2: Ik denk met de... Nou, zullen we eens kijken? Ik denk dat er wel een luchthaven is.
3: Want dit is toch... Nou ja, oké. Het is zo klein, maar er zijn trouwens ook echt alleen maar hotels. Zoals ik het even zo gauw
2: zeg. Nee, precies. Klimaat.
3: Klimaat.
2: Het is vrijwel altijd warm. Basically. Er wordt ook verder niks gezegd over wat er iets is.
3: En ze hebben ook geen permanente populatie.
2: Nee, maar dat is ook niet zo gek.
3: Want het is gewoon een vakantieresort.
2: Het is een vakantieeiland. Onderdeel van Frans Polynesië.
3: Anyway, ja, wil je nog een keer dus afgelegen raken, dan kan dat dus.
2: Bora Bora.
3: Bora Bora. Gaan wij verder met iets anders dan Bora Bora, namelijk Zone. Zone. In de zone.
2: In de zone.
3: In de zone.
2: In de zone.

0: Wie kan mij helpen met meer van dit specifieke subgenre van muziek vinden? Ik noem het Dirty House.
1: Dirty
0: Want
1: House.
0: Het een beetje ranzig.
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Van die beetje gore basslines.
1: Zijn er niet van die subreddits of zo waar je dit gewoon kan posten?
0: Nou, ik heb dus... er is bijna alle muziek die ik hiervan heb gevonden is gemaakt van The Sponges. The Sponges zijn er heel goed in. Ik heb deze twee andere tracks en deze drie dan. En de rest is allemaal van The Sponges. En dan deze ene track van Chris Lake. Dus vier tracks die er niet van The Sponges zijn. Want 17 tracks.
1: Kun je dan even iets anders laten horen van The Sponges? Dat we een beetje, dat de luisteraar ook een beetje een idee heeft van nou ja, wat wij dan dus bedoelen met dat Dirty House idee.
0: Ja, zeker. Even denken, wat is een goede hiervoor? Weet je wat? Ik zet gewoon... Oh.
1: Ja, het is, ja.
0: Of misschien ja, deze is nog net iets meer. Even kijken.
1: Deze hebben we nog niet zo lang geleden gedraaid. Dan.
0: Het is gewoon een beetje gore baseline.
1: En ook een soort blender house eigenlijk. Ja. Een beetje. Het zijn allemaal dingetjes door elkaar heen. Maar mocht je ideeën hebben, natuurlijk laat weten. Studio@meerradio.nl. Vond ik er meerradio.nl. Ja, max.nl.
0: Laat het even weten. En wat wij jullie nu helaas laten weten... is dat het alweer het einde is van het eerste uur. Maar niet getreurd, want we zijn zometeen gewoon naar de reclame terug. Met nog een heel uur Jaap en Max on Air speciaal voor jouw trommelvliezen.
1: Oh, heerlijk.
0: Maar hopelijk geen beest aan de linkerkant.
1: Nee, precies. Maar wel Jaap en Max on Air in je oor.
0: Absoluut. En wij blijven doortetteren.
1: Ondertussen hebben wij hierachter ook de voetbal toch even aanstaan. Want we zagen dat het hier best druk was in de straat. Max, kun je even een tussenstand geven?
0: Canada verliest.
1: Ja, dat is mooi gezegd. Dat kun je dus gaan kijken. En als je dus luistert, weet je nu hoe dat staat. Canada verliest. Wij zijn straks terug. Wij zijn straks terug. Na het uurnieuws. Tot zo.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: decision is red card.
1: Decision.
2: Redkaart!
1: Ja, over 2K gesproken. Dit was dus serieus een audioclipje van een scheidsrechter. Die nogal intens, zeg maar, aangaf dat de decision.
3: Dat kan ik waarderen. Ik vind het leuk als popcultuur in muziek terechtkomt.
1: Ja, vind ik ook. Weet je wat ik ook leuk vind als dat terugkomt in de muziek?
3: Nou.
0: Tot 10 uur. Jaap en Max on air.
1: Wij
0: met Jaap Koopmans en Max Verheffen.
3: Op deze zaterdag 4 juli.
1: 4 juli.
3: Ik ben dus serieus sinds... Grapperhaus heet het toch?
1: Ja.
3: Dat hele ding had met you know.
1: Ja.
3: Ben ik...
1: Ja, ik ben ook.
3: You know,
1: ja,
3: en juli aan het zeggen.
1: Maar oprecht is het ook gewoon...
3: Het is logisch, want over de telefoon is het gewoon echt niet... Ik moet het zo vaak zeggen, wanneer ik het over geboortedata heb. Want dan ben ik patiënten aan het bespreken.
1: Ja.
3: En dan helpt het zo erg om gewoon juno en juli te zeggen. Want iedereen snapt dan waar je het over hebt. In plaats van juni en...
1: Grappig, hè? Terwijl...
3: Juni of juni?
1: Terwijl niet iedereen dus zeg maar het ding van een grapperhaus kende... dat hij degene was die zo you know zei.
3: Ja.
1: Maar mensen snappen je inderdaad dan gelijk wel. Als je zegt you know en juli. Ja.
3: Ook al heb je het nooit eerder gehoord, je snapt van, oh ja,
1: ja
3: juno, oh, dat moet juni zijn.
1: Ja, en juli, dat is dan juli. Ja. Ja. Nee, mooi, dus neem dat mee. Het is ondertussen dus juli.
3: Juli.
1: En het is ook ondertussen 2 uur van Jaap en Max on Air. Straks gaan we natuurlijk je weer meenemen
3: door
1: lokale nieuw... Oh, die was echt heel goed gedaan. Kun je die even, kun je die even één keer voor de audio-opname doen?
3: Wauw.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
1: Gaan we met je het lokale nieuws doornemen. Ook namelijk een beetje treurig nieuws. Een collega-dj van de partynacht. Vroeger tenminste partynacht, nu diep in de club. Die is niet meer. Dus dat is misschien nog wel even schrikken. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben.
3: Ja.
1: Wie dat is, hoe, wat. Verder ook dus wat er allemaal nog meer is gebeurd in Haarlemmermeer. En wij zijn er gewoon.
3: Wij gaan jullie gewoon vermaken.
1: Echt, de komende uur nog gewoon. Het is 8:08. Laten we gaan beginnen met uur 2. Gas. Met kaas. We gaan de gas opgooien. Ja. Welkom bij...

0: Max.
1: Ja,
0: mag ik één ding in je oor fluisteren?
1: Wat mag je in mijn oor fluisteren?
0: Een slak. Love you.
1: Oh ja,
0: love you too. En Nightfunk deed dat ook met love you.
1: Eén van de... Nee, als ik die opmerking maak, dat is misschien niet goed. Eén van mijn favoriete Belgen, denk ik.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja, je had het in de vorige uur natuurlijk al over. De Vlaamse studio Edo 8. Hè? Dat zou natuurlijk
1: studio
2: wel...
1: Edo 8.
2: Studio Edo 8. Neem dat idee van ons mee. En wij bedenken ze naam. Ter plekke.
1: Is mijn specialiteit. Mag ik even zeggen dat... ik ga hier gewoon even... live on air iemand shamen.
2: Ja,
1: mijn ex gebruikt nog steeds de bedrijfsnaam die ik voor haar heb verzonnen. Waarvan ik zei dat ik royalties wilde voor het verzinnen hiervan.
2: We gaan die naam niet noemen, denk ik dan.
1: Ja, zeker wel.
2: Wacht.
1: Rijbewijs jezelf is mijn verzonnen naam.
2: Zeg het nog één keer, Max.
1: Rijbewijs jezelf is toch fucking briljant.
2: Ja. Is...
1: Al zeg ik het zelf. Want ik heb het zelf verzonnen. Dankjewel.
2: Ja, dat is waar.
1: Anyways, we gaan over naar het nieuws. Rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer.
2: Oh.
1: Niet voor vogels.
2: Nee, precies. Die mogen er wel door.
1: Mogen er gewoon door. Ja. Rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is van vrijdagavond 3 juli tot maandagochtend 6 juli afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters.
2: Dat is wel lullig, hè? Gewoon het hele weekend.
1: Ook voor motoren.
2: Ja, precies.
1: Staat er niet op?
2: Nee, maar...
1: Is wel zo.
2: Ja. Maar het hele weekend dus ook gewoon.
1: Hele weekend,
2: Best wel intens.
1: Hele weekend aan de kloten.
2: Ja. Ja.
1: Aannemer KWS vervangt beschadigde... Beschadigd? Wacht even. Vervangt beschadigde betonnen randen rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde.
2: Nou, cool.
1: Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding en de halte Geniedijk richting Uithoorn vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Kaimuncollege. De planning kan door het weer nog wijzigen.
2: Oh, dus hij stopt dan aan de andere kant. Want ik denk, de halte Geniedijk is bij Kaimunk. Dus waarom zou...
1: Nee, de andere.
2: Ja, precies. Oké, ja.
1: Dat, dus als je in het dorp hebt gelopen gisteren of vandaag, dan heb je dat waarschijnlijk gezien.
2: Ja, wij zagen ook allemaal mensen daar nog aan het werk vanavond. Zo.
1: Ja, precies. Ja, ze waren lekker bezig. Het was ook afgelopen week Ketty Kotti.
2: Ja.
1: Jazeker.
2: In juli.
1: En ik vind dat we daar eventjes aandacht aan mogen besteden.
2: Zeker.
1: Ter herdenkenis aan slavernij, dan wel het afschaffen van de slavernij. Even een aanmerking van onze redactie. Er zijn erg veel spelfouten in de nieuwsartikelen deze week. En ik vind het heel jammer dat ook voor een feest... Nou, ik noem het een feestdag, maar eigenlijk een nationale dag... zo belangrijk als Ketty Kotti, dat Ketty Kotti verkeerd gespeld is.
2: Ja, met twee T's. Dus,
1: met twee T's, terwijl redactie... het letterlijk later in het artikel wel goed wordt gezet.
2: Daarom, redactie, inderdaad even serieus, kijk het even goed naar. Want we zijn het vaker tegengekomen namelijk.
1: Ja. Heb jij nog iets gedaan met Ketty Kotti?
2: Ja, mijn sleutel opgehaald van mijn nieuwe huis.
1: Kijk!
2: Dat was op Ketty.
1: Nou, Ketty dat Kotti. Is toch ook een soort van verlossing of zo.
2: Ja, op jezelf. Ja, precies. Ja,
1: ik wilde heel graag naar een aantal lezingen gaan, maar ik had helaas geen dag vrij.
2: Ah,
1: dus ik zat vast. Ik heb wel een klein stukje van een psychiater gezien die zich bezighoudt met interculturele psychiatrie.
2: Oké.
1: Ja, en dat vond ik wel een heel mooi stukje. Ja.
2: Ja, kan me voorstellen.
1: Waar die heel erg de nadruk legde op dat we niet per se moeten kijken naar, als mensen negatieve ervaringen hebben meegemaakt, naar, of in ieder geval ervaringen in hun leven, naar hun als enkel als hun als persoon, maar eerder van hoe zij als persoon zijn gevormd door de ervaringen die zij hebben gehad in hun leven. En daar draagt dus inderdaad ook aan bij, als je racisme hebt ervaren of discriminatie in je leven, heeft dat ook jou tot een bepaalde vorm gevormd. Dat ben jij, dat is niet per se dat jij zo bent. Jij bent gevormd door jouw ervaringen.
2: Ja. Ja, dat is wel waar.
1: Dat is een belangrijk om mee te nemen.
2: Ja, dat is een hele belangrijke. Wauw, je leert nog eens wat bij jou.
1: Je leert nog eens wat. Ja. Wat je hier misschien ook leert, is dat het besluit over de hoofdvestiging van Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld is.
2: Ja, dat is nogal een ding, hè. Er gaat nogal. We hebben het over het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp en Haarlem-Zuid.
1: Ja. Even shout-out naar Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord. Jullie bestaan. We weten van jullie bestaan. Jullie doen gewoon niet mee in deze race. Sorry.
2: Nee, ja, inderdaad.
1: Hebben ze ook gewoon OK's? Hebben ze ook

0: van polyklinieken. Ja.
1: Ja. Maar daarom is de vraag ook heel... Nou ja, goed, het gaat over, begreep ik, hè, de klinische en de acute zorg. Ja. Waar dat nu terecht gaat komen.
2: Precies, want... ja. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en de inrichting van ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Ja, en wat ik me kan herinneren van toen ik daar nog werkte op het moment dat ik wegging. Dus dat is nu 2,5, 3 jaar geleden, zoiets. Ja. Toen was het, werd er over gesproken dat eigenlijk het grote pand van Haarlem-Zuid, zeg maar de soort van de toren met alle afdelingen, dat die plat zou gaan en dat er een nieuw ziekenhuis daar gebouwd
1: ja,
2: zou worden.
1: Zo,
2: en dat
1: zoiets
2: alleen
1: had ik zo begrepen,
2: de polyklinieken en misschien de spoedeisende hulp daar zou blijven bestaan. Ja. En Hoofddorp zou blijven, want Hoofddorp is een nieuwer pand.
1: Ja, precies. Zover had ik ook gehoord. Dus toen ik het ook van de week las, dacht ik, ja, maar het is toch volgens mij wel duidelijk dat Hoofddorp daar...
2: Ja, maar mijn grote vraag is, hoe bedoel je hoofdlocatie?
1: Ja, want
2: zover ik weet, in de periode dat ik er was, was er niet echt een hoofdlocatie. Nee, omdat er precies, niet echt dubbele afdelingen waren.
1: Nee, precies. Dus...
2: Er waren dubbele afdelingen in het idee dat, ja, er waren twee verpleegafdelingen van chirurgie. Maar traumachirurgie vond eigenlijk. Trauma- en vaatchirurgie vond voornamelijk plaats in Haarlem, naar wij weten. Ja. En buikchirurgie vond zo goed als alleen maar plaats in Hoofddorp.
1: Ja, precies.
2: Dus er was wel die splitsing daarin.
1: Ja, daarom.
2: Dus meer heb ik hier niet over te zeggen.
1: Fairly interesting.
2: Laten we doorgaan over andere interessante panden. Namelijk, Tennet noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren.
1: Nee joh.
2: En hier hebben we een nummer voor. Wacht even.
1: Ja, kernkracht. Oh. Ja, ik wil erbij.
2: Oh, godverdorie. En dan moet ik natuurlijk wel niet de originele, helaas. Maar ik wil... Nou, waar is die versie die... Nou, weet je wat? Fuck it, dan doen we wel de originele. Oh, deze is het. Deze zocht ik, sorry. Ja, netbeheerder Tennet ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens Tennet sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. En het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en er is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze.
1: Oké, dus het is eigenlijk gewoon iemand die
2: iemand zegt gewoon van, joh, hier kunnen we het doen. En de rest van Nederland zegt van... Wie ben jij? Sorry. We zijn een beetje druk met de grote mensenplannen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Ik ben fan van SMR's.
1: En SMR's?
2: Small Modular Reactors.
1: Dus dat is juist niet een hele grote...
2: Dus letterlijk SMR reactor. Die kunnen soms in een vrachtwagenbusje passen, zeg maar.
1: Oh, wow.
2: En hier staat iets... Nee, niet AI mode. Fucking... Nee, hier zeggen ze tot 300 megawatt aan...
1: Oh, dat is best flink. Nou,
2: dat is best wel wat. En klein in een soort van kerncentrale. Het klein voor een kerncentrale. Hè? Het is niet een reactor die in je achterzak past.
1: Nee, oké, snap ik. Maar
2: Ze zijn ontworpen om ergens tussen de 10 megawatt en de 300 megawatt...
1: Maar dat is mooi, want dan zou je eigenlijk...
2: Per module, en ze zijn dus modulair, dus je kan ze uitbreiden.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je bijvoorbeeld, want op zich is wat die gast zegt... Vind ik niet eens heel gek. Niet per se van, oh, we moeten dan maar hier kennen. Maar zoals jij dit laat zien, zo'n kleine.
2: Ja, waarom zouden we niet... Dit is een microreactor.
1: Ja, waarom zouden we niet meerdere kleine microreactoren hebben dan één hele grote?
2: Ja, het is, ja, soms is het gewoon makkelijker om kleine reactoren te schakelen.
1: Ja, precies.
2: Die reactoren die moeten best wel een soort van opschalen en afschalen soms. En kleiner is dat makkelijker te doen, is soms wel wat duurder. Maar ja.
1: Begrijp jij nog de angst van veel mensen? Ik bedoel, we gaan natuurlijk niet eromheen draaien dat Arjen Lubach ooit een heel videootje had gemaakt over...
2: Snap
1: over
2: ik die angst? Maar
1: snap
2: jij
1: nog steeds
2: dat er zorgen zijn. Wat ik niet snap, is dat mensen die zorgen aanpakken als reëel... en het feit dat iets op het punt staat om te gebeuren... Vooral als je kijkt naar een land als Frankrijk, waar even shout-out Frankrijk, die wordt basically het enige land is die hun klimaatdoelen haalt, omdat zij 70% van al hun stroom uit kernenergie halen.
1: Dat klopt. Heb je wel eens gezien waar een van die kerncentrales staat vlakbij de grens bij België?
2: Jazeker. Ze hebben hem zo ver mogelijk richting België gebouwd. Gewoon puur om ze te pesten. Nee, maar even. Ja, goed, kernenergie is per eenheid van stroom is het de veiligste energie.
1: Ik heb begrepen dat de angst die we hebben is eigenlijk een beetje hetzelfde als met vliegtuigen. Het is een van de veiligste vormen van vervoer.
2: Ja.
1: Maar als het misgaat, gaat het goed mis. Dat is zeker waar.
2: Als het goed gaat, dan gaat het goed mis. Maar ook dat, weet je, als een, een gascentrale ontploft.
1: Ja. Gaat het ook goed mis?
2: Dat gaat ook goed mis.
1: En dan moet je wel vergelijken, dat, en dan gaan we nu even heel droog, onnodige misschien statistieken die niet helemaal kloppen, maar wel het idee. Zoiets, de kans dat zoiets gebeurt, is gewoon veel groter dan dat het met kerncentrales gebeurt.
2: Mag ik even ook de highlights leggen op de soort van de drie grote kernrampen die er in kerncentrales in de wereld zijn geweest?
1: Nou ja,
2: die ik even in mijn hoofd heb.
1: Ja.
2: Three Mile Island, dat is de eerste in de VS. Daar hebben ze alle veiligheidssystemen gewoon uitgeschakeld en ze gingen kijken wat er ging gebeuren. En toen ging het mis. Chernobyl, wat basically hetzelfde was. Ze gingen testen uitvoeren en ze hebben de veiligheidssystemen hebben ze uitgeschakeld. Toen ging het mis en het kreeg het niet op tijd weer terug. Ging fout. En de laatste, Fukushima, zat een fucking aardbeving in.
1: Ja.
2: Van een leger. Voor mij was het iets van een 8,5 of hoger op de schaal van Richter. Ja, sorry, het was een record aardbeving. Ik vind dat het nog best wel netjes is gegaan.
1: Ja,
2: ja sorry. Maar als je nu kijkt hoe goed die opruimingsactiviteit is.
1: En we vergeten dat de techniek ook niet stilstaat. Hè? Dus het is ook niet zo
2: niet.
1: Alsof
2: ze... We hebben al nieuwe reactor ontwerpen. Ja. Ik merk, ik ga veel te diep op dit onderwerp in.
1: Ja, maar dit is natuurlijk interessant. Omdat dit eigenlijk over gaat stiekem. Zouden wij hier in de regio een kerncentrale kunnen bouwen?
2: Ik ben al jaren voorstander van dat we zeggen... we moeten kernreactoren bouwen en daaromheen studentenwoningen. Goedkope woningen...
1: Ja.
2: Gratis stroom.
1: Ja.
2: En hoe fantastisch is het dat als je, civiele techniek of kern, kerningenieur.
1: Oh ja, daaromheen.
2: Dan woon je daarom en dan kan je, dat is toch fantastisch. Oh. Sorry, zet fucking bouwer eentje op TU Delft. ik zeg ook maar wat.
1: Ja, of onder de grond bij de TU Delft. Dat kan het dan ook.
2: Dat kan ook, maakt niet uit.
1: Maar in ieder geval, laten we nog eentje verder doen. Want we zijn weer lekker lang aan jou. Maar denk hier eens over na, lieve luisteraar. Want we moeten het stroomprobleem oplossen. Wij kunnen namelijk straks niet meer bijbouwen en stroomproblemen krijgen. Serieus stroomproblemen.
2: Ja.
1: Omdat het gewoon overvol
2: gaat. Datacenters!
1: Precies. Oké.
2: Dit? Of?
1: Ja, doe maar.
2: Dit is even verdrietig nieuws.
1: Ja, inderdaad.
2: Wil jij anders eventjes hier wat meer...
1: Ja, van de week kwam namelijk het nieuws dat er een motorongeluk had plaatsgevonden op de N207.
2: Ja.
1: Toen was het nog onbekend om wie het precies ging. Het bleek dat dat ging om Albert Roelofsvaart. En dan zul je misschien zeggen, zeg mij misschien niet, of juist wel. Want hij was namelijk bij ons bekend als een van de DJ's van The Deep Club. Mm-hmm. En heeft dus hier ook meegedraaid in de programmering. Juist ook. Na ons.
2: Ja,
1: een van onze buren. Ja. Dus daar schrokken wij natuurlijk ook van. En wij leven sowieso als alle collega's met natuurlijk zijn nabestaande mee. Meer dan 5 jaar is hij betrokken geweest bij danceprogramma's op de radio. Dus eigenlijk korter dan dat wij er waren.
2: Maar wel impact.
1: Ja, grote impact. Iedere zaterdag, dus op zondagnacht, deed hij de invulling in de Deep Club. Waar hij onder andere samen ook met veel met onze goede collega DJ Mainstream, zoals we hem altijd nog noemen, Maurice Gerrits, heeft samengewerkt. En hij organiseerde ook hier in C. de Deep Club.
2: Ja.
1: Die wel goed bezocht altijd was. Dus,
2: dat is toch fantastisch om zijn bijdrage te kunnen leveren.
1: Daarom. Dus het is natuurlijk heel, heel heftig wat er is gebeurd. Het is allemaal plotseling gegaan.
2: Wij wensen in ieder geval de familie veel. Familie en naasten veel sterkte.
1: En wij dachten, hoe kunnen wij hier nou iets mee doen? Max, jij zei al, ik weet misschien wel een beetje wat in de lijn ligt voor de Deep Club.
2: Ja.
1: Dan even kunnen draaien.
2: Ik heb een lijstje genaamd Deep Club. Dat heb ik niet gebaseerd op de Deep Club. Maar eerder van... Als het diep in de nacht is, in de club,
1: dan...
2: en Deep Club vibes, dan zouden we zoiets draaien. Ik ga hem even hierbij pakken.
1: Ja.
2: Circles van Thomas Schwartz.

0: We zijn hier natuurlijk niet om drugs te promoten.
1: Nee, wij gaan drugs niet verheerlijken. Het nummer gaat wel over drugs.
0: Ja, dat is eenmaal nou simpel gezegd. Maar dat is net als dat in veel nummers gaat het over seks of zo.
1: Ja, dus dan, en seksverslaving is ook een ding, hè? Ja, daar handelen ook mensen van.
0: Of over alcohol gaat het dan, weet je wel, dat soort dingen. Dus trouwens, daarvoor draaiden we de Circles. Thomas Schwartz in ere van onze collega Albert Roelofsvaart. Nog even daarover gezegd hebbende, want...
1: Ja, dus wij zijn niet de enige die nu een mini-eerbetoon doet. Nee. Want vanavond tussen middernacht en 2 uur... 2 uur lang een hommage aan Albert met zijn laatst gemaakte mixen on air.
0: Ja, dat is heel mooi. Dus ga daar zeker ook naar luisteren.
1: Even naar luisteren.
0: Als je wakker bent. Ik bedoel, je hebt ook het WK waarschijnlijk gekeken op die
1: tijdstip. Precies, dit kan je ook.
0: Daarom.
2: De Genroulette.
0: Ja!
1: Ja! Roulette.
0: We hebben even Peter Hanegra persoonlijk gevraagd of hij ons kon helpen om het rad weer eens even tevoorschijn te pakken. Want hij is zo zwaar geworden.
1: Zwaar.
0: Want Max, hoeveel nummers staan er ondertussen op?
1: Er staan 1745. Nummers op ons genrewiel. En we hebben hier een lijst met erop 1745 genres. We gaan zo meteen draaien aan het rad. Er komt een nummer uit. Het nummer staat gekoppeld aan een genre. Genre gooien we in de zoekbak van Spotify. En in Spotify zoeken we een playlistje op nummers van dat genre. En in het playlistje drukken we op shuffle. Zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
0: Keurig gezegd weer, Max. Even om erbij te benoemen, we hadden het namelijk net over, er zijn dus heel veel genres toegevoegd.
1: Ja.
0: We kunnen bijvoorbeeld dus ook ineens uitkomen op zaken als Russian folk music, jodelen.
1: Ja.
0: Of wat stond er ook weer nog meer bij, onder andere. Iets wat blijkbaar dus niet Europees wordt gezien, maar Armeens.
1: Ja, Armeense volksmuziek en er was nog een andere, die is ook onder volksmuziek. Georgische volksmuziek telt ook niet als Europa blijkbaar.
0: Of Mongoolse keelzang.
1: Ja. Okay. Maar misschien krijgen we wel een genre als pikfak.
0: Oh ja, dat kan ook nog.
1: Ja. Cowpunk?
0: Carpunk. Ik zag ook...
1: Sumi Soundy?
0: Sumi Soundy?
1: Dat is Fins, dat weet ik wel.
0: Sumi Soundy.
1: Want Suomi is Fins voor Finland.
0: Ik vind Butt Rock Goa ook wel.
1: Butt Rock Goa, ja, dat is wel... Damn, son.
0: Je snapt het dus, er kan van alles tevoorschijn komen.
1: Het gaat alle kanten op.
0: En het lot ligt in handen van Max, zijn handjes. Want die gaan weer.
1: Gouden handjes.
0: De gouden handjes, inderdaad. Heb je de handschoentjes aangetrokken, Max?
1: Die heb ik uitgetrokken, ja.
0: Oh, ja.
1: The gloves are off.
0: The gloves are off. Max, whenever you're ready.

0: gaan even kijken wat er uit dat rad tevoorschijn gaat komen.
1: Nummer 354.
0: Een
1: redelijk hoog getal. En dat is Indie Tronic.
0: Hebben we Indietronica al gedaan?
1: Indietronica hebben wij al gedraaid. Het is wel al een jaartje geleden volgens mij.
0: Oké, dan gaan we even naar de jury kijken wat we hiermee gaan doen. Gaan wij een herdraai doen of gaan wij toch iets van Indietronica draaien? Er wordt even druk overlegd, zie ik. Er wordt heel druk overlegd. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, ja, nee, oké. Er wordt
1: gezegd... Jongens, die frikandellen neer.
0: Ja, ik dacht ook al, wat halen ze ineens tevoorschijn allemaal? En dus, nou ja. Maar ik krijg hier het teken... Nee, we gaan nog een keer draaien.
1: Dan gaan we nog een keer draaien. Ja!
0: Want ja, zo gaat het dan. Een jaar is namelijk te kort. Moet langer zijn.
1: Nummer 1470.
0: Oh mijn god, 1470.
1: Anthem Trance. Oh, volgens mij een soort van in het genre trance, wat ik niet zo nice vind.
0: Ik wil het zeggen,
1: denk
0: dit is
1: dat
0: echt
1: Anthem Trance echt het kutste van het kutste is.
0: Ik wil het zeggen, ik denk dat jij nu echt heel erg gaat lijden.
1: Ik ga hier echt om huilen, denk ik.
0: Anthem Trance.
1: Oh, gaan we naar Trance Anthems? Oh. Oh, dat hey, eerste is Kernkraft. Ja. Okay, dat vind ik dan wel weer grappig. Wacht even, maar wat? Hier staat alleen maar Trance Anthems, niet Anthem Trance. Wacht, laten we heel even checken of het dan...
0: Ja, of het wel hetzelfde is.
1: Uplifting
0: Trance.
1: Ja, okay. Zullen we dan dus, Uplifting
0: ja,
1: Trance
0: ja, ja, zeker.
1: Dan gaan we het namelijk...
0: Dan doen we het wel origineel. Ja. Uplifting Trance. Wij gaan nu even kijken of we daar...
1: Uplifting Trance 2026.
0: Nou. Heeft het een beetje, het heeft wat likes.
1: Het heeft dus 150 nummers. Het is het recent geüpdate nog een dag. Weet je, ik ga voor de grap kijken. Zie ik ergens een vinkje? Ik zie geen enkel vinkje. Dit is zo niet mijn genre. Dit is een bewijs dat het echt random is. Want ik heb een hekel aan trance muziek.
0: Het is zeker zo.
1: Wij gaan luisteren naar Divinium Arcanum van Lauco.

0: Ja, en dan verwacht je dat hij in één keer...
1: ja. Divinum Arcanum Lauco.
0: Voor degene die denken van, oh, dit viel wel mee. Ik heb echt dit hele nummer lang heb ik tegen Jaap lopen zeiken over hoe
1: nou,
0: ik dit wel niet
1: vind. Ik zeg je eerlijk, want...
0: de complete duratie van het nummer.
1: Ik moet inderdaad eerlijk zeggen, ik vind trance ook niet echt een heel leuk genre. Want wat ik dus vooral heb, ik denk dat jij het al wel mooi verwoordde, dat heb ik dus ook. De kicks in trance kunnen heel fijn zijn.
0: Kunnen
1: heel prettig zijn.
0: Echt heel...
1: Maar eigenlijk alles daaromheen, vooral een beetje het soort van wolkerige, wollige sfeertje wat er dan hangt.
0: Het voelt een beetje zeikerig.
1: Ja, precies. En het lijkt ook, ik vind ook met hè, mensen roepen wel eens met techno van, maar alles lijkt op elkaar. Ja,
0: okay. Techno is repetitief, maar precies. Techno doet niet alsof het niet repetitief is.
1: Nee.
0: Dat is letterlijk techno Trent, zegt, wij zijn 7 uur lang in een donkere kelder, gewoon dezelfde 4 fucking maten achter elkaar en je gaat er maar van genieten. Dat precies. Is techno, dat straalt techno
1: Trent
0: uit.
1: En
0: Trent
1: doet ook, oh, nou ja, net als de naam vernoemen, je bent in een trance, dus maar alles is daarin ook gewoon hetzelfde.
0: Alles is een... En... Ik heb het misschien is het je ding en dan vind ik het fantastisch dat je ervan kan genieten.
1: Maar geef dan eens mee, want jij gaf toen wel in je pleidooi al aan, die mensen die de luisteraar niet gehoord heeft, maar die buiten de uitzending om was, dat er ook wel trance trackjes zijn die
0: er
1: wel.
0: Er zijn trance tracks die ik kan waarderen. En dat zijn er een aantal specifieke. Dus ik heb er tot nu toe in mijn... Even kijken, ik ben in 2020 ben ik begonnen met deze verzameling.
1: Ja.
0: Ik heb er 14 gevonden tot nu toe die ik kan waarderen. En in wisselende mate. Ik kan even een voorbeeld geven.
1: Dat was ik even benieuwd.
0: Dit is een rustige trance tracker. Dit zit een beetje op de rand van psytrance en trance muziek. Ik ga even kijken of ik een beetje een stukje...
1: Ja.
0: Technisch gezien trance.
1: Ja. Psytrance is ook trend.
0: Maar het zit op het randje, hè? Ja. Als je dan gaat naar... Je hebt hier wel die epische... Hè? Maar het is niet overdreven. En de vocals hierin vind ik wel mooi. En de drop is erbij. Dat kan ik waarderen, maar stel we gaan wat meer naar typische trance muziek. Good For Me van Above and Beyond, de Alpha 9 remix. Dan krijg je een heel lange intro, wat mij een beetje progressive house-ig aandoet. Ja. En progressive house is dicht bij mijn hart.
1: Het is ook wel een beetje bijna Deadmau5's.
0: Ja, maar dat Deadmau5's, het primaire genre is progressive house.
1: Ja.
0: En dit grenst daar heel erg aan.
1: Ik zie trouwens ook in je lijst dat je wat meerdere dingen van dit label hebt.
0: Anuja Deep. Ja. Of nou, ik weet niet of Anuja Deep is. Anuja Beats. Er komt hier nog een tweede opbouw, dus ik skip even een klein stukje.

0: Dus eigenlijk, dit is misschien wel leuker. Dus voor mensen die misschien dezelfde mening delen, dat ze, ah, trainers vind ik helemaal niks. Dit kan dus misschien een tussenmiddel.
1: Het kan. En het, volgens mij heb ik ook wel een aantal wat meer hardere. Dit is dan meer wat dieper en duister. Heb ik ook nog iets? Even kijken wat dit. Dit vind ik niet heel erg trance. Ik weet niet wat dit in de trance-lijst doet. Dit misschien. Hard trance. Hard trance ga ik goed op.
0: Ah, ja.
1: Nou, en dit is dus wat meer als je...
0: Echte kick,
1: van,
0: ja.
1: Dit is dus mijn favoriete stukje van trance. Techno-trance. Je hebt de lekkere, rammende kicks van de trance. Zonder het ge... En de duisterheid van de techno erin. Ja, en dan krijg je... Ja, een trancy build-up, maar dat die energie trekt niet door in de rest van de track. En dat kan ik waarderen.
0: Ja.
1: Kijken of je nog in de komende 20 seconden... Ja. En een beetje dubstepperig.
0: Zelfs een gitaar erin, hè?
1: Deze build-up duurt trouwens al echt...
0: Ja, heel lang.
1: Of meer build-up.
0: Ja, een beetje acid ook eigenlijk. Een
1: beetje acid is door.
0: Wel vet op die gitaar erbij.
1: Het is leuk. Nou, ja. Dat dus. Dus je kan heel veel kanten op binnen trance. Alleen ik vind puur trance... Doet mij niet zoveel.
0: De trance anthem, de uplifting trance.
1: Nee, ja, specifiek dat dus niet. Nee. Anyways, tot zover de Jean Roulette en Max Zijkwartiertje.
0: Laten we dan anders even een andere kick nemen. Een lekkere vieze kick. Ik kom met die domme kick. Ik kom op die vieze kick.

0: Bites Down.
1: Bites Down.
0: Bijt er maar even goed op.
1: Ja.
0: Wat was de laatste keer, Max, dat je ergens op beet dat je dacht, oh, hier moet ik even goed op kouwen. Want het is hard om hier op... dat je gewoon het inderdaad gevoel kreeg alsof je tanden zouden afbreken.
1: Oei. Ja, al wel een tijd terug. Ja, ik denk dat dat wel een jaar of anderhalf geleden is dat ik chocolade in de koelkast had bewaard.
0: Ja?
1: En dan best wel zo'n dikke reep. En dan een hap nam. En ik dacht, ah, mijn tand. Oh, als ik nu ga doorbijten, dan breek ik een tand. Dat is hoe ik trouwens mijn eerste melktand ben kwijtgeraakt.
0: Ja? Door een reep chocola?
1: Door een reep. Ja, mijn oma die bewaarde altijd haar chocola in de koelkast. Ja. En die gaf me toen een stuk chocola. En toen zat een van mijn voortanden zat in. Chocoladereep.
0: Dus het is
1: ook en ik helemaal over... Want ik was, weet ik veel, oud. Ik was zeven of zo.
0: Jij dacht, oh kut, mijn tand.
1: Ja, ah, mijn tand. En ik wist wel dat ze eruit ging hoor. Maar dat was helemaal terug.
0: Want ik moet chocola kunnen eten.
1: Hoe raar is het trouwens? Ik bedoel, ja, we zullen vast niet de enige diersoort zijn waar dat gebeurt. Maar hoe raar is het dat we gewoon ons gebit... tijdelijk soort van delen kwijt zijn. En dan,
0: ja, en dan weer opnieuw opbouwen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik snap het, maar ja, zonder voortanden is het echt kut.
0: Ja. Ja,
1: het is echt kut.
0: Alsof de evolutie toch even dacht, ah, dit is een beetje een design flaw. Zoals het...
1: Ja, wel een beetje designfout, maar dat is niet erg.
0: Nee.
1: Daar hebben we aan de ene kant hebben we daar ontwerpers voor, ingenieurs.
0: Ja. Ja.
1: En aan de andere kant hebben we de artsen, om dat dan tot weer in elkaar te...
0: Ja, precies. Vasten. Weer in elkaar, inderdaad. Precies, ja. We save the world. Dat is dan wat we bedoelen.
1: Absoluut, ja.
0: En we hopen ook dat we je vanavond weer...
1: een saaie avond hebben gered.
0: Precies, want het is namelijk 3:10. En dat betekent dat straks de boys van TNT het gaan overnemen. Inderdaad, thuisbasis. Oh ja, maar ik moet het thuisbasis noemen. Hè?
1: Ja, ze noemen het ook nog steeds TNT, dus ik weet het niet.
0: Maar nee,
1: vooral staat thuisbasis.
0: Maar goed, thuisbasis in ieder geval. En vergeet dus niet, vannacht...
1: 12 tot 2.
0: Is ook het eerbetoon aan...
1: Sorry, ik krijg even...
0: DJ Albert.
1: Emotioneel momentje. Sowieso vanwege de alles wat er natuurlijk gebeurd is. Maar ook 12 tot 2... Zondagnacht was natuurlijk onze
0: nacht. Ja, wij zijn hier kwamen dus achter al bijna 9 jaar geleden begonnen.
1: Ja.
0: In de nacht tussen 12 en 2.
1: Ja,
0: echt waar?
1: Zaterdag op zondag. Ja, echt waar.
0: Wij stonden hier. Ik weet nog goed dat er waren een aantal gasten die zijn er nu al een hele tijd niet meer bij Meer Radio. Die maakten programma tussen 10 en 12. Ook een en al ongein. En die moesten wij dan aflossen om 12 uur.
1: Ja.
0: En dat was raar, want na 12 uur beginnen, zoals we dan zeggen, toch een beetje de crazy hours.
1: Ja, dan wordt het raar op de radio.
0: Dan wordt het gewoon raar op de radio. En we hebben ook wel eens mensen ook gebeld.
1: Mensen bellen. Ja, wat doe je? Ja, slapen.
0: Ja, slapen. Ja, want wat
1: ja, maar nu mensen, niet meer. Nu ben je wakker.
0: Mensen wel die opname. En we hebben mooie dingen meegemaakt. Dus de 12:02, dat waren echt de eerste uren van ons.
1: Ja.
0: Dat we het dan ook zover hebben geschopt naar primetime. Wat is de volgende stap? Meerdere uren?
1: Ik denk dat we gewoon 5 dagen in de week.
0: Ja, precies, ja. Gewoon à la Arjen Lubach. Gewoon iedere avond is er wel een stukje Jaap en Max weer.
1: Wie wil dat niet?
0: Ja, precies.
1: Stuur even een mailtje naar de prullenbak.
0: Naar de wat?
1: Naar de prullenbak. Maar ik hoef je mening niet te horen.
0: Oh! Maar in ieder geval, want volgende week zijn we er natuurlijk wel weer. En dan hoor je ons.
1: Gaan we gewoon weer knallen.
0: Precies. Hey, rest ons alleen maar te zeggen. Wij gaan afsluiten met nog even een lekker trackje. Voordat dus de boys van thuisbasis hier gaan overnemen. Dit is niet de goeie.
1: Nee.
0: Waarom? Ja, hè. R2 me. Rest ons alleen maar gewoon te zeggen. Hou hem hier. En blijf wakker. Tot volgende week.
1: Dit is niet de goeie track.
0: Nee. Waarom?
1: Zal ik hem aanzetten, ja?
0: Ja, doe dat. Want als ik er dus op klik, gaat hij steeds naar een andere track. Dankjewel, Max.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Goedenavond, zaterdagavond TNT. En welkom bij deze speciale herdenkingsuitzending.
1: Ja, want dinsdagochtend is er een motorrijder om het leven gekomen op de N207 in Nieuw-Vennep. En deze motorrijder, dat blijkt onze collega te zijn.
0: Onze buurman in de nacht van de Diepclub.
1: Ja, dus jullie kennen hem allemaal. Als jullie wel eens na TNT lekker de radio aan hebben gelaten, dan kregen de Diephouse van Albert.
0: En speciaal vandaag, 2 uur in de mix. De mixen van Albert zelf, van de Diepclub, bij TNT in de mix.
2: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
1: Vanavond is TNT net even anders. We staan stil bij het overlijden van onze collega Albert Roelofswaard. De meesten kennen hem als DJ Albert van de man achter de Diepclub. Albert werd geboren op 30 augustus 1973 en ontdekte al vroeg zijn liefde voor housemuziek. Namen als JD, Michel de Heij en natuurlijk Ibiza inspireerden hem enorm. Maar waar veel DJ's dromen van grote podia, leek Albert vooral één droom te hebben: mensen samenbrengen. Tijdens de coronaperiode begon hij met de Diepclub als livestream. Terwijl de clubs dicht waren, bleef hij muziek brengen. Niet voor de roem, maar omdat muziek mensen verbindt. Toen alles weer open mocht, groeide de Diepclub uit tot een vaste clubavond in Hoofddorp. Eerst in Duiker en later in Zeepunt. Albert gaf niet alleen bekende DJ's een podium, maar juist ook nieuw talent. Hij geloofde dat iedereen een kans verdiende.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer.
0: Meer Radio. TNT met Tarzan en Tinus op Meer Radio.
3: Tweede uurtje TNT en je luistert nog steeds naar onze speciale herdenkingsuitzending.
4: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
5: Bij Meer Radio kennen veel luisteraars Albert als DJ Albert. En natuurlijk van de Deep Club. Iedere week was de Deep Club te horen op Meer Radio. Geen traditionele radioshow, maar een uur vol housemuziek. Opgenomen tijdens feesten en evenementen. Mixen van Albert zelf, maar ook van de vele DJ's die hij podium gaf. Zo bracht hij de sfeer van de dansvloer naar de radio. Dat paste ook bij waar de Deep Club voor stond. We begonnen als een livestream tijdens de coronaperiode, groeide uit tot een vaste clubavond in Hoofddorp. Eerst in Duiker en later in Zeepunt. Bekende namen stonden er achter de draaitafels. Maar net zo goed kregen nieuwe DJ's de kans om zich te laten horen. Albert hielp mee om de community op te bouwen. Niet door zelf altijd op de voorgrond te staan, maar door muziek en mensen met elkaar te verbinden.

0: viel me iets op. Op social media zag ik steeds meer reacties voorbij komen. Mensen uit de regio en vooral mensen die net iets ouder zijn dan ik, bleken hem bijna allemaal te kennen. Dat liet zien hoeveel hij voor de regionale housing heeft betekend. Vorige week kwam daar veel te vroeg een einde aan. Albert overleed op 52-jarige leeftijd na een motorongeluk. Vanavond staan we daar bij TNT graag even bij stil. En wensen zijn gezin, familie, vrienden en iedereen die hem lief had heel veel sterkte met het grote verlies. En nu laten we de muziek het verhaal vertellen. Het komende uur hoor je bij TNT een speciale In The Mix met muziek van Albert, DJ Albert.
1: Albert in the mix.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is

0: gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Goedenacht, luistervrienden, vriend, vriendin van de show. Robert Hooijveld hier. Ik ben een paar jaar niet meer geweest te horen geweest bij de Diepklap. Maar ik moest dit wel doen voor mezelf en voor jou als luisteraar. Je hebt bij Tas en Tieners het ongetwijfeld ook in de afgelopen twee voorbij horen komen. En de beste man die deze show maakte, Albert, dat was Albert Roelofswaard. En die man heeft wel meer dan 5 tot 10 jaar bij ons, bij de omroep op de Luwte, voor gezorgd dat jij kan dansen door de nacht. Eerst met de partynacht en nu later met de Deep Department bij de Diepklap, wat van hem was. Albert is 51 jaar geworden. Hij is afgelopen dinsdag komen te overlijden bij een verkeersongeval op de N207. En wij kregen vanuit Meer Radio dit bericht tot ons afgelopen donderdagavond. Het doet ons pijn in ons hart, omdat natuurlijk het een muzikale man was die alles verbond. De DJ's die hier hebben gedraaid bij de Diepklap, Deep in the Dark en ook bij Partynacht. Ik wens de familie, kennis en vrienden heel veel sterkte en kracht toe en gecondoleerd namens Meer Radio. Ik hoop dat jullie steun kunnen gaan vinden in elkaar. En de enige troost dat wij kunnen bieden als omroep is op zijn minst een hommage te geven van 2 uur lang van Albert. Want hij draaide zelf ook. En dat deed hij verdomd goed ook nog eens een keer. Met zijn eigen feesten. In het C-punt. En natuurlijk ook, waar ik me mee ook in ben betrok, was bij Beach Showdown in Aalsmeer en Zandvoort dan in de afgelopen jaren. Samen op pad daarmee. Als wij muzikale ontdekkingen deden we dat ook samen op het dansgebied. Het was een man die ook luisterde als het even moeilijk zat. Dankjewel, Albert. Voor al jouw muzikale bijdrage. Jouw liefde was groot naar de mensheid. En de wereld lag aan je voeten. Alleen helaas van korte duur. Als programmamaker doet me dit pijn in het hart om te moeten zeggen: dankjewel, vriend, voor jouw muzikale bijdrage. De enige bijdrage die ik kan geven als jou als luisteraar is 2 uur niks. Afgelopen juni was er nog, op 7 juni was er nog een uitzending van hem in de 2e uur van de Diepklap met Albert in de mix. Dat was zijn laatste mix die hier werd uitgezonden. Als een hommage ga ik deze opnieuw uitzenden tot aan 1 uur. En daarna, het 2e uur is uiteraard ook van Albert. Met de mix van 4 januari jongsleden. De Diepklap die zal nog een maandje doorgaan. We hadden nog wat op de stapel liggen nog voor de komende maand. En ter ere van Albert zullen we dat ook gaan afmaken. Frank Rus is al ermee gestopt. Die leefde het nog wel aan. Maar ook daarmee gaan we dus mee. De Deep Department eind juli, begin augustus gaan we mee stoppen. Komen daarmee nog in het laatste weekend nog mee terug met een dankwoord uiteraard. De familie, vrienden en kennissen van Albert wens ik heel veel sterkte toe de komende tijd namens Meer Radio. En ter ere aan hem gaan we dus een heel lang zijn mix draaien. Vriend, het gaat je goed.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met

0: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerk.

0: werpen in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En de wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.
3: Welkom bij uur nummer 2 van The Deep Club Haarlemmermeer. Het is helaas een dag met een zwarte rand voor ons. We hebben te horen gekregen dat DJ Albert is te komen overlijden afgelopen week, afgelopen dinsdag, bij een verkeersongeval. Hier in de Haarlemmermeer. Hij was een pionier op dancegebied in de afgelopen 10 jaar. Heeft zijn eigen feestje gehad hier bij Zevenpunt. En was een erelid van de Omroep wel te noemen. Met zijn eigen mixen 2 uur lang voor meer dan 5 jaar, zeker weten. En te ere aan het overlijden van hem, eren we hem dus met de mix. Het vorige uur was de laatste mix te horen die hier vorige maand te horen was. En we gaan het opnieuw doen. Geen gepraat, alleen de muziek laten we het werk doen. Een uur lang in de mix is dit DJ Albert. Tot aan 2 uur.